0: keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. As long as I'm breathing.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: God Radio, stop.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
7: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
8: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
9: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
7: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat
5: dat altijd al om je heen was.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht. En niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
0: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
4: God Radio. Je bent niet alleen.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What did he do?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
5: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw. Maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Top 33! Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie One Basics. We zijn inmiddels in les 24 beland. We zijn al bijna op de helft, maar we hebben nog een aardige weg te gaan. In de afgelopen twee weken hebben we het gehad over zowel de naam van Jezus en welke deze naam vertegenwoordigt. De naam van Jezus vertegenwoordigt de koning der koningen, de heren der heren, onze majesteit, emperor of the universe. En wij hebben volmacht gekregen om uit te gaan in zijn naam als ambassadeurs, als koningen en priesters. En om op deze aarde uit te gaan in de naam van Jezus. En alles, alles is onderworpen aan de naam van Jezus. En alles wat wij gebieden in de naam van Jezus, moet daarom ook gehoorzamen aan de naam van Jezus. En dat is natuurlijk geweldig dat hij ons die autoriteit heeft gegeven. En dat we nu autoriteit hebben in Christus. En autoriteit is macht. Maar we hebben geen macht gekregen om boosaardig te regeren of mensen ons te laten dienen. We hebben macht gekregen om andere mensen te dienen. En om mensen vrij te maken van de grip van de duisternis en vrij te maken van de boze. Om mensen te bedienen in de waarheid. En dat mogen wij doen in de naam van Jezus. En dat is onze autoriteit in Christus. Hè? Dat wij namens het koninkrijk van God op aarde Jezus mogen vertegenwoordigen bij de mensen. En hen en onszelf mogen bewaren voor de boze. En voor de aanvallen van de boze. En de vurige pijlen van de boze. En gaan zo maar door. En dat is natuurlijk een geweldig geschenk dat hij ons gegeven heeft. Met ook een hele grote verantwoording. Want ik denk niet dat ik iets nieuws zeg als je weet dat er ook wel mensen zijn. Zonder dat ik mensen wil oordelen verder of zo. Maar dat er gewoon mensen zijn die de naam van Jezus misbruiken voor allerlei zaken, zeg maar. En dat is natuurlijk een hele trieste, trieste bedoeling, om het maar zo te zeggen. Want ik bedoel, de naam van Jezus is de mooiste naam op de hele wereld. Het is de mooiste naam die er is. En er zit zoveel in die naam. En die naam heeft zoveel voor ons gedaan. Jezus heeft zoveel voor ons gedaan. En in die naam mogen we leven in overwinning. Mogen we leven in vrijheid, in voorziening, in rust en vrede. Weet je net? En we hebben die naam gekregen om niet. Hij heeft ons volmacht gegeven in die naam om niet. Niet omdat wij zo goed zijn, of omdat we ook maar iets verdienen. Maar gewoon omdat hij zo goed is. In zijn ongekende genade, in zijn onvoorwaardelijke liefde heeft hij gezegd. Weet je wat? Ik neem de macht terug over deze aarde. En dan geef ik jullie de macht om in mijn naam te regeren als koningen en priesters over deze aarde. Om de mensen te bedienen vanuit het koninkrijk van God. Om dienstbaar te zijn aan de wereld. En om de mensen vrij te maken van de duisternis en de werken van de duisternis te verbreken. Dat is enorm mooi natuurlijk, dat we die naam boven alle namen tot onze volmacht hebben gekregen. Daar mag je never nooit geen misbruik van maken. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die de naam van Jezus als vloek in de

gedachtes met heel veel verschillende opvattingen, misopvattingen, met heel verschillende ideeën en ingangen en uitgangen en ga zo maar door. Er is enorm veel over te doen. Hè? De ene die zegt ziekte is van God. Hè? Hij doet het je aan om je te testen. De ander zegt, nou, God wil je wel genezen, maar alleen als je geen zonde hebt in je leven. En de ander zegt van, nou, weet je, de ene keer geneest God wel, de andere keer geneest God niet, afhankelijk van hoe zijn pet staat. Of, nou, er gaat zoveel over rond. En dan heb je over, dan heb je heel veel onderwijs over 10 stappen naar genezing. Of 3 stappen om het weer kwijt te raken. En ga zo maar door. Nou, daar kunnen we natuurlijk veel over hebben. In de volgende les zal ik 4 punten aangeven die belangrijk zijn in gebedsbediening. Want daar ga ik het in de volgende les over hebben met jullie. Er zijn geen 10 stappen naar genezing. Er is 1 stap naar genezing en zijn naam is Jezus. Halleluja. Dus maar, ik begrijp wel dat je dan een bepaalde... Er zijn allemaal bepaalde aspecten en allerlei dingen. Ga zo maar door die allemaal mee kunnen spelen. Waarom wel, waarom niet en hoe dan zo en hoe dan dit en hoe dan dat. Nou wil ik het eigenlijk allemaal niet over gaan hebben. Want er is al genoeg materiaal over. Dus dan kun je dat mooi gaan lezen. Ik wil het gewoon gaan hebben over hoe genezing Gods wil is. En want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Als we eenmaal begrijpen dat het zijn wil is... Dan doen we er niet meer moeilijk over als er genezing ter sprake komt. Of als je voor genezing bij God komt. Of als je gelooft voor genezing voor een ander. Of wat dan ook. Dan doe je daar gewoon niet meer moeilijk over. Kijk, belangrijk is om gewoon om te begrijpen dat God helemaal niemand ziek wil hebben. En dat ziekte totaal niet van hem komt. Maar dat het van de duivel komt. Hè? En ziekte in het algemeen is vloek. En het is demonisch. En Jezus is onze enige uitweg van die vloek. He, dus ik denk dat we gewoon moeten gaan kijken naar het woord van God. En dat zeg maar zichzelf laten uitleggen. Want we kunnen er allemaal over speculeren. Maar als je gaat speculeren of als je gaat beredeneren of gaat filosoferen. Dan wijk je af van het woord. Zeg maar. Dus je moet gewoon kijken wat zegt het woord. En het woord legt zichzelf uit. En dan kunnen we de dingen die we zeggen onderbouwen vanuit het woord. Als je niet kunt onderbouwen vanuit het woord. Dan kun je het beter niet delen. Maar in Galaten 3 vers 10 daar staat... Allen die uit de werken van de wet zijn, die zijn onder de vloek. Er staat immers geschreven, vervloekt is ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dus iedereen die uit de werken van de wet is, is onder de vloek. Dus als je onder de wet bent, ben je onder de vloek. Want de wet is een vloek. De wet is een vloek. En dat, voor sommige mensen is dat misschien helemaal nieuw om te horen, maar het is letterlijk... Een vloek. Want niemand kon zich namelijk aan die wet houden. He, dus die wet die was continu, als je probeerde om aan die wet te houden, je ging continu op je smoel en je kwam erachter van, ik kan me gewoon helemaal niet aan die wet houden, zeg maar. En er waren misschien wel mensen die zich aan veel van de bepalingen en verordeningen konden houden. En ze kwamen heel dichtbij, ze deden heel erg hun best. En weet je, ze hielden voor een hele lange tijd vol om zoveel mogelijk van de wet te proberen te vervullen. Maar tegelijkertijd ja, faalden ze toch weer op 1 of 2 punten. Want niemand kan de hele wet houden. En dan heb je heel erg je best gedaan om die wet te houden. Maar uiteindelijk baat het je nog niets. Want de Bijbel zegt in Jacobus 2 vers 10... dat als iemand de hele wet in acht neemt, maar op 1 punt struikelt... dus gewoon 1 fout maakt van de 1000 dingen, 1 fout maakt, zeg maar... die is schuldig geworden aan alle geboden. Die is gewoon schuldig geworden aan alle geboden. Dus je kan nog zoveel goed doen. Je kan je aan nog zoveel regels proberen te houden. Maar als je 1 misstap begaat, 1 misstap... dan ben je net zo schuldig aan de hele wet als ieder ander. Dus stel dat je hebt je leven lang heb je alles goed gedaan. Je hebt alles perfect gedaan. Alles heb je gedaan volgens de wet. En God zegt, doe dit niet, doe dat niet. En doe zus niet en doe zo niet. En dat mag je niet doen en dit mag je niet doen. En dat mag je niet doen. En ga ze maar doen. En je hebt eigenlijk aan al die wetten en al die regels en al die verordeningen gehouden. Je hebt helemaal, hoe noemen ze dat, onberispelijk gewandeld als het ware, zeg maar. Maar je hebt 1 keer gedacht van, zo, dat is een mooie vrouw. En je verlust jezelf aan haar. Of je hebt 1 keer tegen iemand gezegd, nee, het is niet zo, terwijl het wel zo was. En je dus een leugen hebt verteld. Of je hebt 1 keer gedacht van je buurman van ventzak in de kak, weet je, of weet ik veel wat. Weet je, dan ben je al gewoon schuldig aan de hele wet. Aan de hele wet. En dan ben je gestruikeld voor de hele wet. En als je gestruikeld bent voor de wet, ben je te veroordelen. Want als je de wet overtreedt en je bent dus een wetsovertreder geworden, dan volgt er automatisch kataklima. Klima is een overtreding van de wet, is een crime, zeg maar. Het maakt niet uit wat het is, of nou een leugen is, of een diefstalletje, of wat het ook is. Wat het ook is. En ieder mens, de paus, de president,

0: Het kan me niet schelen wie je bent. Iedereen heeft de wet overtreden. Niemand is vrij van zonde. Niemand is rechtvaardig door de wet. Omdat we allemaal gezondigd hebben. Niemand uitgezondigd. En er kan ook niemand van door de werken van de wet gerechtvaardigd worden. Dat staat in de Romeinen 3 vers 20. Romeinen 3 vers 23 kun je dat lezen. Weet je, dus het maakt niet uit wie je bent. Iedereen heeft die wet overtreden, zeg maar. En je kan je eigenlijk aan zoveel dingen houden. Maar als je op één puntje gestruikeld hebt, dan ben je gewoon net zo schuldig geworden. Dan ben je schuldig geworden. En je overtreedt de wet, dat is crima. En als gevolg van die crima kom je op... van crima kom je op catacrima. En catacrima is eigenlijk de veroordeling. Catacrima is de straf die volgt op de crima. En op het moment dat jij dus de wet overtreedt, heb jij een crima begaan. En tegelijkertijd volgt daar dan catacrima, dat is die veroordeling. Er is gewoon veroordeling. Als jij probeert je eigen aan de wet te houden en op één punt struikelt, ben je gewoon schuldig geworden aan de hele wet. Dat is wat de Bijbel zegt. Nou, de wet is dus gewoon een vloek, want niemand kan zich aan die wet houden. En iedereen die onder de wet is, is dus onder de vloek. Gelaten 3 vers 10. Nou, hoe heftig is het om te weten dat er gewoon zo ongelooflijk veel christenen zijn, miljoenen over de hele wereld, die proberen om die wet te houden. Terwijl dit ten eerste helemaal niet gegeven is aan de christenen of aan wie dan ook. Hij is gegeven aan de Joodse mensen, aan de Israëliërs, zeg maar. Maar zij denken dan toch dat ze dat moeten gaan houden. Ze zijn zichzelf tot wet geworden, omdat ze zo menen dat ze God gunstig kunnen stemmen en gerechtvaardigd kunnen worden uit het werken van de wet. Weet je, wij hebben hier zeg maar in Brazilië missiereizen en dan trainen we christenen en mensen van bijbelscholen en dat soort dingen, zeg maar. En er was hier een dame en die... En die zei van, ja, ik eet geen varkensvlees. Dus dan moesten dan iedere keer als ze wat eten aan het maken waren, en er was varkensvlees, dan mocht zij geen varkensvlees. Dus ik vroeg aan haar van, ben je allergisch? Weet je, of waarom mag jij geen varkensvlees eten? Nou, zegt ze, dat staat in de Bijbel. Weet je, dat varkensvlees is onrein. Dus ik zei, oké, dus jij wil dat varkensvlees niet eten, omdat God zegt dat je dat niet mag eten. En daarmee probeer je dan, zeg maar, je aan die wet te houden. Ja, zei ze. Ik zeg, nou, zullen we even gaan kijken wat voor wetten er nog meer in staan? En zo ging ik een klein lijstje met haar langs. Ik zeg, doe je dit ook allemaal? Nee, zegt ze, die dingen doe ik allemaal niet. Ik zeg, nou, het is heel simpel. Als je probeert om de wet in acht te nemen, maar je op één punt struikelt, ben je schuldig geworden aan alle geboden. Of je bent onder de genade van God en je bent vrij van de wet. Of je plaatst jezelf onder de wet en dan ben je niet vrij van de wet. Dan ga je proberen om het zelf te doen en het zelf te rechtvaardigen. Dat gaat je ook niet lukken. Dus je kan wel geen varkensvlees eten, maar als je daarnaast, weet ik veel, katoen en linnen door elkaar heen draagt, is dat ook een overtreding van de wet. En ga zo maar door. Weet je, en ja, dus uiteindelijk, ik denk dat het een dag of twee duurde. Toen zat ze lekker aan de carbonaatjes en de sperrips. Maar het is gewoon bizar hoe je jezelf tot wet kunt worden. Hey, hoe je jezelf dingen op kunt leggen zonder dat iemand je ze oplegt. Weet je. Het hoeft niet eens uit een of andere traditionele of wettische kerk te komen. Nee, je kunt het je gewoon jezelf opleggen. Weet je, en omdat je gewoon denkt van, ja, ik moet dit doen, want dan kan ik God gunstig stemmen. Of ik moet dat doen, dan kan ik God gunstig stemmen. Jij kan God niet gunstig stemmen, God is gunstig. En hij is gunstig gestemd naar jou, halleluja. Het is al betaald, weet je, dus je hoeft het niet te doen. Als je dat allemaal probeert te doen, dan zegt de Bijbel dat je dus onder de vloek bent. Als jij wettisch bent, allerlei oud-testamentische regels en wetten die je probeert te houden, dan breng je jezelf gewoon onder de vloek. Gelaten 5 vers 4 zegt Paulus. En Paulus die trekt flink van leer in gelaten. Hoor. Want hij zegt van, weet je, zijn jullie helemaal betoeterd? Dat zijn jullie met de genade begonnen en dan eindigen jullie nu onder de wet. Wat je door geloof hebt ontvangen, ga je nu proberen te eindigen met werken. Weet je, wie heeft jullie betoverd? Weet je, zo begint hij gewoon. Hij is heel heftig, weet je. En hij zegt ook nog eens een keer, als iemand anders een ander evangelie verkondigt dan dat wij u verkondigd hebben, of het nou engelen zijn of mensen zijn, dan maakt niet uit wie het is, die zij vervloekt. Als je een ander evangelie verkondigt dan dat wij verkondigd hebben. Een evangelie van genade, een evangelie van vergeving, een evangelie van vrede en verzoening met God. Op basis van het offer van koning Jezus. En niet op basis van al die andere onzin die daarbuiten valt, zeg maar. Weet je, dus Gelaten 5 vers 4 zegt Paulus, u bent van Christus losgeraakt. U die door de wet gerechtvaardigd wil worden. En daarmee bent u uit de genade gevallen. Moet je voorstellen dat als jij probeert je eigen door de wet te rechtvaardigen, wat het ook is waar je eigen aan probeert te houden, hoe klein het regelt, zoals ik wel of geen varkensvlees eten, wat dan ook, als jij gaat proberen om je eigen door de wet te rechtvaardigen voor God, en ik doe dit en als ik dit doe, dan vindt God mij oké, en dan stem ik hem gunstig en dan word ik rechtvaardig, ben je uit de genade gevallen en ben je van Christus losgeraakt. Dat moet je niet willen. Weet je, dus wat betekent het als je onder de vloek bent? Wat betekent dat? Wat gebeurde er als je onder de wet was en niet bleef bij alles wat de wet opdroeg? En dan werd je blootgesteld aan alles wat in Deuteronomium 28, vers 15 tot en met 68 staat. Nou, even omwille van de tijd zal ik alleen lezen van vers 15 tot en met 21. Maar het is een en al hetzelfde laken en pak. Daar staat, daarentegen zal het gebeuren als u de stem van de Heere uw God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Vervloekt zult u zijn in de stad en vervloekt zult u zijn op het veld. Vervloekt zal zijn uw korf en uw baktrog. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw land. De dracht van uw koeien en dat jonge van uw kleinvee. Vervloekt zult u zijn bij uw thuiskomen en vervloekt zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal vloek, verwarring en verderf onder u zenden in alles wat u ter hand neemt en doet, totdat u weggevaagd wordt en u al spoedig omkomt vanwege uw slechte daden waarmee u mij verlaten hebt. De Heere zal de pest aan u laten kleven totdat hij u vernietigd heeft en u verdwenen bent uit het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen. De Heere zal u treffen met tering, koorts en ontsteking, met hitte en droogte, met korenbrand en meeldauw die u achtervolgen zullen totdat u omkomt. En zo gaat het maar door en gaat het maar door en gaat het maar door en gaat het maar door. Het is heftig, absoluut mega heftig. En eigenlijk kun je gewoon stellen dat alle ziekte en alle ellende die in deze wereld is, dat alles wat er zou kunnen gebeuren hier op deze aarde, ook jouw deel zou kunnen zijn als je niet blijft bij alles wat de wet jou voorschrijft om dat te doen. Dus als jij de wet wilt houden, bedenk dan dit. Dat als je dat probeert en op één punt struikelt, je schuldig bent geworden aan de hele wet en jezelf plaats onder de vloek, terwijl je onder de genade bent en onder de zegen bent, jezelf plaats onder de vloek en daarmee kunnen al deze dingen in jouw leven komen. Nou, er staat in de herziene statenvertaling dat God deze dingen zal zenden. Maar in de grondtekst heb ik ontdekt dat er niet staat dat hij het zal zenden, maar dat deze dingen je zullen overkomen. Zoals we in Deuteronomium 28 vers 15 kunnen lezen. Daar begint het namelijk mee. De tekst zegt van dat al deze dingen over u zullen komen en u zullen treffen. Dus ik lees nog één keer voor. Dat als je stem van de Heere God niet gehoorzaam bent door al zijn geboden en zijn verordeningen die ik u heden gebied nauwlettend te houden, dat al deze vervloekingen over u zullen komen en u zullen treffen. Dus het overkomt je, zeg maar, omdat God bij het overtreden van de wet niet meer tussen jou en de vloek kan instaan. Tussen jou en alles van deze gevallen wereld kan instaan. God kan jou niet meer beschermen. Je bent niet meer onder zijn verbond. Je bent niet onder zijn bescherming. Dus dat betekent niet dat God je straft omdat je deze dingen doet, maar omdat hij je dan wettelijk niet meer kan beschermen tegen deze dingen, want je bent onder de vloek, zeg maar. Nou, aan zonde gelijk staat de dood. En de dood, zoals ik eerder al aangaf, houdt zowel ziekte, ellende, armoede, pijn, verdriet in als zowel de fysieke dood zelf. Dit is wat allemaal voortkomt uit de vloek en wat voortkomt uit de zonde. Maar God maakt niet ziek. God zendt geen ziekte in jouw leven. Hij zendt geen vloek in je leven. Hij staat niet dingen toe in jouw leven om je te testen of weet ik veel wat. Want even kijken of je dit wel kunt dragen of dat niet kunt dragen. Nee, die dingen zijn allemaal in de wereld gekomen. Die ziektes en ellende en weet ik veel wat, is allemaal in de wereld gekomen door de zondeval. En zijn dus een gevolg van zonde. Niet als straf van God, maar als gevolg van zonde. Dus de duivel die bracht zonde en daardoor de dood, daardoor ziekte, daardoor ellende en daardoor zwakheden en ga zo maar door in deze wereld. Dat kwam door de zondeval. Dat kwam doordat de mensen buiten de hof geplaatst werden, buiten de bescherming geplaatst werden, buiten het verbond met God geplaatst werden. En God gaf ze een wet en als ze buiten die wet waren, dan werden ze blootgesteld aan al die dingen die buiten Gods bescherming en buiten Gods verbond aanwezig zijn in deze wereld. Dat is wat er is. Weet je, maar het is de wil van de Vader dat wij in goede gezondheid leven en niet onderworpen zijn aan de kwalen en de ellende van deze wereld. God wil dat helemaal niet voor jou en voor mij. Dus de wereld heeft met allerlei toestanden te dealen, maar wij als kinderen van God hoeven hier niet meer mee te dealen. Wat geldt voor de wereld, dat geldt niet meer voor jou. Dat geldt niet meer voor mij, want we zijn niet meer van deze wereld. We zijn nog wel in de wereld, maar niet meer van deze wereld. Dus als de wereld crisis heeft, hoeven wij dat niet te hebben. Als de wereld in angst leeft en in verslagenheid leeft, kunnen wij in de overwinning staan en in zijn perfecte liefde leven. Terwijl de wereld gebonden is in verslaving en depressies, kunnen wij daar heel vrij van zijn. En terwijl de wereld machteloos slachtoffer wordt van de duisternis en alles wat daarbij hoort, zijn wij juist meer dan overwinnaars door hij die in ons is. Waarom? Omdat wij niet onder de vloek zijn, maar wij zijn onder de zegen. Wij zijn nu onder de vleugels van koning Jezus. Wij zijn nu onder het bloed van koning Jezus. Wij zijn nu onder een nieuw verbond, een beter verbond, dat ons vrij heeft gemaakt van de vloek van de wet. Jij en ik zijn vrij van de vloek van de wet. Dus ga hem alsjeblieft niet proberen te houden, die wet, want anders breng je jezelf weer onder de vloek. En dat wil je niet. Je bent onder de zegen. Je wil het niet zelf verdienen, want je kunt het niet zelf verdienen. Je hoeft het ook niet zelf te verdienen, want Jezus heeft het voor jou gedaan. Je hoeft dat alleen maar te ontvangen. Je hoeft alleen maar je armen op te heffen en te zeggen: Heer, hier ben ik, ik geef mijzelf over aan u. En ik wil gewoon wat u voor mij tot stand heeft gebracht. Ik weet dat ik het niet kan in mijn eigen kracht. Ik kan in mijn eigen kracht mezelf niet rechtvaardigen. Ik kan niet voor uw troon van de genade komen in mijn eigen goede werken, in mijn eigen dode werken. Ik kan niet voor u komen op basis van mijn eigen gerechtvaardigheid of rechtvaardiging. Er is helemaal niks waarin ik kan roemen. Ik wil ook niet proberen dat te doen. En ik wil ook niet maar gaan proberen te houden aan allerlei regeltjes en wetten om u gunstig te stemmen. Ik wil gewoon die genade. Ik stel mijn geloof in die genade. Ik stel mijn geloof in het volbrachte werk van koning Jezus. Ik stel mijn vertrouwen in het offer wat Jezus van mij gebracht heeft. Weet je, dat is hoe je tot God moet komen. En dan ben jij, als je dat doet, onder de zegen. Je bent onder de bescherming van de levende God. Kijk, in Psalm 107, vers 20 staat dat hij zijn woord uitzond, ons genas en ons bevrijdt uit onze grafkuilen. Nou, in het begin, in Johannes 1, staat in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God en dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder het woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven was het licht van de mensen en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Weet je, dit woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewandeld, Johannes 1, vers 14. Dus Jezus was in het begin bij God, Jezus is het woord was bij God en het woord was God. Hè? Johannes 14 zegt Jezus van: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dus Jezus is het woord, Jezus is de weg, Jezus is de waarheid, Jezus is het leven. En Jezus zond zijn zoon het woord uit. En Jesaja 55 vers 10 staat dat zoals regen en sneeuw neerdalen uit de hemel en daarheen niet terugkeert, maar maakt dat ze de aarde doorvochtig, dan maakt dat ze voortbrengt en doet opkomen en zaad geeft aan de zaaier en brood geeft aan de eter. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, spreekt de Heer van de legermachten. Het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgene waartoe ik het zend. Jezus is het woord dat hij heeft uitgezonden. En zijn woord zal niet ledig tot hem wederkeren. Zijn woord zal voorspoedig zijn in hetgene waartoe hij het gezonden heeft. En doen wat hem behaagt. En Jezus deed wat God behaagde. Jezus kwam, Jezus was voorspoedig en Jezus betaalde de prijs. Hij riep uit: het is volbracht. In Galaten 3 vers 13 staat dat hij ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Dus wij zijn nu niet meer onder de vloek, want Jezus werd een vloek voor ons. Wij zijn nu bevrijd van de vloek, door geloof, uit genade en wij zijn nu onder de zegen. En Galaten 3 vers 9 zegt Paulus: daarom, omdat wij nu niet meer onder de vloek zijn, maar onder de zegen, daarom worden zij die uit het geloof zijn, dus niet die uit de werken van de wet zijn of die uit de wet zijn, maar die uit het geloof zijn, gezegend samen met de gelovige Abraham. Dus ik ben onder de zegen. Jij bent onder de zegen. Je kunt zeggen: ik ben gezegend. Zeg dat maar even tegen jezelf. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ik ben gezegend. Ziekte is niet voor mij. Verslaving is niet voor mij. Angst is niet voor mij. Zwakheden zijn niet voor mij. Depressie is niet voor mij. Vrees is niet voor mij. Armoede is niet voor mij. Vloek is niet voor mij. Ik ben onder de zegen. Ik ben onder de zegen. Familievloeken zijn niet meer voor mij. Ik ben onder de zegen. Al het oude is erbij gegaan. Alles is nieuw geworden. Ik ben onder de zegen in Jezus' naam. Halleluja. En omdat we onder de zegen zijn, is alles wat onder de zegen valt, is jouw deel geworden. 1 Korinthe 1 vers 20 zegt: zoveel beloftes van God als er zijn, die zijn in Christus ja en in hem amen. Dus ze zijn in hem ja en in hem amen. En als jij in hem bent, zijn ze dus voor jou ja en amen. Ben jij in Christus? Als je niet in Christus bent, moet je zorgen dat je in hem bent. Niet in de wet, niet in je oude mens, niet in je vlees, niet in je omstandigheden, niet in wat mensen van je zeggen, maar in hem. Word in hem gevonden, geworteld in hem, opgebouwd in hem. Weet je, en als jij in hem bent, ben jij onder de zegen. En dan zijn alle beloftes van God in Christus Jezus ja en amen voor jou. Opdat God verheerlijkt wordt als wij veel vruchten dragen. Want hierin wordt mijn Vader verheerlijkt wanneer we veel vruchten dragen. Dat is wat Jezus zegt. Deuteronomium 28 vers 2 tot en met 14. En ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Daar staat: en al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken wanneer u de stem van de Heere uw God gehoorzaam bent. Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend zult u zijn op het veld. Gezegend zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land en de vrucht van uw vee, de dracht van uw koeien en de jongen van uw kleinvee. Gezegend zal zijn uw korf en uw baktrog. Gezegend zult u zijn bij uw komen, gezegend zult u zijn bij uw weggaan. De Heere zal u geven dat u uw vijanden die u aanvallen, de u verslagen worden. Over één weg zullen ze tegen u uitstrekken. uittrekken, maar over 7 wegen zullen zij voor u wegvluchten. De Heere zal de zegen over u gebieden, in uw schuren en in alles wat u ter hand neemt. Hij zal u zegenen in het land dat de Heere uw God u geeft. De Heere zal u voor zichzelf bevestigen tot een heilig volk, zoals hij u gezworen heeft. Als u de geboden van de Heere uw God in acht neemt en in zijn wegen gaat. En dit doen wij omdat wij Jezus hebben aangenomen, want dit is de wil van de God, dat zij geloven in de enige geboren zoon die hij gezonden heeft. En die geboden nemen we dus in acht. Weet je, en we gaan in zijn wegen. Jezus zegt, ik ben de weg, de waarheid, het leven. Niemand komt tot de Vader dan naar mij. Hij is de smalle weg die naar het leven leidt. En die weg hebben wij genomen. En alle volken van de aarde zullen zien dat de naam van de Heere over u uitgeroepen is. Als jij wandelt onder de zegen, dan zullen mensen zien dat jij bij God hoort. Ze zullen zien dat jij de zegen, de gunst van God hebt in je leven. En zij zullen voor u bevreesd zijn. En de Heere zal u een overvloed ten goede geven. Hij is een God van vermeerdering en increase en overvloed. In de vrucht van je schoot, in de vrucht van je veen, in de vrucht van je land, in het land dat de Heere uw vader u gezworen, de Heere uw vader gezworen heeft u te zullen geven. En de Heere zal voor u zijn rijke schatkamer de hemel openen met alle goede dingen van boven, halleluja. Door uw land regen te geven op zijn tijd en door al het werk van uw handen te zegenen. Niet een klein beetje werk, al het werk van je handen te zegenen. U zult aan vele volken uitlenen, maar u zult zelf niet hoeven te lenen. De Heere zal u tot een hoofd maken en niet tot een staart. En u zult uitsluitend omhoog gaan en niet omlaag. Als u gehoorzaam bent aan de geboden van de Heere uw God, waarvan ik u heden gebied dat u ze in acht neemt en houdt. En als u niet afwijkt van al de woorden die ik u heden gebied, naar rechts of naar links, door achter andere goden aan te gaan en die te dienen. Daar ga ik niet eens op in. Maar goed, weet je, er staat ook in Joshua 1 vers 8 van, dit boek met deze wetten, dit boek met deze beloftes, met dit woord, weet je, dit boek met deze wet mag niet wijken uit uw mond, maar u moet er dag en nacht over denken, opdat u nauwlettend zult handelen overeenkomstig alles wat daarin geschreven staat, want dan immers zult u uw wegen voorspoedig maken en dan zult u verstandig handelen. Weet je, wij mogen gewoon God gaan vertrouwen en gehoorzaam geworden aan zijn woord en begrijpen dat wij onder de zegen zijn en dat alles wat onder de zegen beloofd is, elke belofte die er is, is voor jou ja en amen is in Christus Jezus. Dus als jij niet meer onder de vloek bent, ben je automatisch onder de zegen. En ben je dus automatisch rechtmatig vrijgemaakt van alle ziekte en ellende die bij die vloek horen. Dat hoort niet meer bij jou. Dat hoort niet bij de zegen. Dat hoort bij de vloek. Maar jij bent niet meer onder de vloek. Jij bent nu onder de zegen. Dus Jezus kwam, Jezus overwon de dood. En door zijn striemen is er voor jou en mij genezing gekomen. Jesaja 53, weet je, door zijn striemen is voor u genezing gekomen. Dus genezing werd beschikbaar gemaakt voor jou en voor mij. Het werd voor jou en mij beschikbaar gemaakt toen Jezus voor ons tot vloek werd. En wij daardoor gezegend konden worden, zoals we dat net allemaal hebben gedaan. En door zijn striemen is er voor jou en mij genezing gekomen. Dat was voorzegd in Jesaja 53. In 1 Petrus 7 vers 24 staat dat, dat het ons genezing is geworden. Dus genezing is eerst gekomen. Dat was Jezus. En Jezus kwam om alles op zich te nemen. Alle ziekte, alle zwakheden, alle depressie, alle zonde, alle schuld, schaamte. En ga zo maar door de dood. Hij nam alles op zich. Zodat wij, dus hij werd een vloek, want vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Zodat wij gezegend zouden worden. Dat wij door het geloof gezegend werden met de zegen van Abraham. En omdat dat zo is, is de genezing die gekomen was voor ons geworden. Het is nu beschikbaar geworden voor jou en voor mij in Christus Jezus. Want wij zijn gevrijwaard van de vloek en gevrijwaard voor alles wat bij de vloek hoort. Het hoort niet meer bij jou en bij mij. Ik hoop dat ik een punt maak en dat je het begint te begrijpen. Jezus heeft alles betaald. Hij kwam niet om de werken van God te verbreken, hij kwam om de werken van de duivel te verbreken. In 1 Johannes 3 vers 8 staat dat wie de zonde doet, die is uit de duivel. Nou, laat ik ook een heel klein zijstraatje innemen. Dat betekent niet dat als jij een keer een fout maakt of een keer een misstap maakt, dat je dan uit de duivel bent. Zonde is van de duivel. Maar we maken allemaal fouten. Maar wie de zonde doet, dus consequent bezig is met zonde en daar geen moeite van en niet wakker over legt, dan weet ik wat allemaal, die is uit de duivel. Want de duivel die zondigt vanaf het begin. Maar jij bent niet uit de duivel, jij bent uit God. 1 Johannes 3 vers 8 zegt dat we uit God geboren zijn en wij kunnen niet zondigen omdat we uit hem geboren zijn. Dat spreekt over onze wederom geboren geest. Maar goed, dat is een andere les. Maar er staat hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dus hij is niet gekomen om de werken van God te verbreken, maar de werken van de duivel. Handelingen 10 vers 38 staat dat God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe hij het land doorgegaan is, terwijl hij goed deed en allen die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. Dus de Satan is de onderdrukker, Jezus is onze genezer. De Satan is de vernietiger, Jezus herstelt ons. Jezus deed de wil van de Vader. Er staat nergens in de Bijbel dat Jezus iemand ziek maakte. Nergens in de Bijbel kun je lezen dat Jezus zegt van jij vindt het leuk om naar de vogels eens te kijken. Oh, dan sla ik je met blindheid. Oh, jij vindt het leuk om te voetballen. Kom, dan trap ik je kreupel. Nee, nergens in de Bijbel zie je dat Jezus iemand ziek maakt. Hij genas iedereen. In Lucas 4, vers 16 tot en met 21. Daar zie je dat hij in het begin van zijn bediening Jesaja 61 citeert. Hè, van de geest van de Heer is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft en me gezonden om aan de armen de evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezicht zou mogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Daarvoor heeft God hem gezalfd. Nou, nadat hij het gelezen had, zei hij: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En meteen daarna ging hij overal rond om al die dingen te doen die hij citeerde uit Jesaja 61. Hij genas de zieken, hij dreef demonen uit, hij predikte het goede nieuws en ga zo maar door. In Marcus 4 vers 23 staat hoe Jezus rondging. En Jezus ging uit. Hij trok rond in alle steden, gaf onderwijs in de synagogen. Hij predikte het evangelie van het koninkrijk en genas iedere ziekte en iedere kwaal onder het volk. Weet je, dus dat is, Jezus deed wat hij citeerde uit Jesaja 61. Dat ging Jezus gelijk doen vanaf dat moment. Nou, Jezus zegt in Johannes 6, vers 38: ik ben uit de hemel neergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van hem die mij gezonden heeft. Dus Jezus kwam niet om zijn wil te doen, hij kwam om de wil van de Vader te doen. En de wil van de Vader is dat zieken genezen, dat demonen uitgaan, dat de werken van de duiven verbroken worden, dat vrijlating komt voor de gevangenen en heling voor de gebrokenen van hart. Jezus gaat nooit tegen de wil in van de Vader. Hij deed juist zijn wil. Genezing is Gods wil. En we moeten dat gaan zien. We moeten zien dat genezing Gods wil is. En dat ziekte en gebondenheid niet van God is, maar van de duivel. En op het moment dat je dat gaat pakken en dat gaat snappen, ja, dan ga jij ziekte en ellende en vloek en verdrukking en zwakheden en dat soort dingen allemaal niet meer accepteren in jouw leven. Jezus betaalde alles zodat jij dat niet meer hoeft te betalen, niet meer hoeft te dragen. Het is volbracht. Jij bent volbracht. En het rest, het ontbreekt me de tijd om getuigenissen te geven hoe God mij boven natuurlijk heeft genezen door het woord van God van heftige dodelijke ziektes. Weet je, en ik ben over van genezen. Maar weet je, want ziekte is van de duivel en het is illegaal bij een kind van God. Jezus heeft ons namelijk verlost van de vloek. En wij zijn nu onder de zegen. Dus het is Gods wil dat jij gezond bent, omdat Jezus de vloek voor ons gedragen heeft en wij nu onder de zegen zijn en wij mogen staan op hetgene wat Jezus voor ons tot stand heeft gebracht in Christus Jezus. Genezing is Gods wil. Jezus deed de wil van de Vader. Amen. Ik hoop dat je gezegend bent. En heb je vragen of wat dan ook, stuur ons dan even een mailtje. En hopelijk tot een volgende keer. God bless you. Doei doei.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio. Je radio leeft weer.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today I'm continuing to teach on how to harness your emotions. I've got a book on this title, by this title, teaching on CD and DVD. And then we've got a package that we're calling the Get a Grip package. That's what this cup is. It's part of this package, Get a Grip. It's got a tire mark on it in our AWM website. And this teaching includes teaching from Philippians, where Paul was in prison and he taught about happiness. He said, rejoice in the Lord always. And he talked about more joy and happiness while he was in prison than any other writing he ever made. And again, see, this just flies in the face of modern day psychology that says your circumstances, your environment dictate and control your thoughts, therefore your actions and your emotions. The scripture and Paul's own examples show that that's not true. And so what I've been doing this week is to contrast psychology and Christianity, not because I'm against anybody or I'm attacking anybody, but I'm just saying that Jesus said traditions and doctrines of men make the word of God of none effect. And if there are attitudes, values, concepts that are contrary to God's word, that if I don't counter them and uproot those things, they will choke the word of God and keep it from bearing fruit. And so I've been contrasting this week four major differences between psychology and Christianity. The first one I talked about is basically the belief by psychology that your environment dictates your thoughts, and therefore your actions, and then emotions are just the byproduct. They just follow whatever happens to you. I would say that the majority of people pretty much embrace that. You know, we have things in our society today, and this may be a little bit of a, you know, a strain from the pure subject that I'm talking about, but to me, it's all related. But in our society today, people will get drunk, and then they drive drunk, and they have a car wreck, and they kill somebody, and, you know, they may get punished to a degree, but they're given a pass because they were incapacitated. They didn't know what they were doing. And see, that goes back to that. Well, I wasn't in control. You are the one who chose to get drunk. You are the one who chose to do that. And therefore, whatever comes as a byproduct of those choices, you are responsible for. But psychology, see, will say, oh, no, it was their environment. It was this situation. They were depressed. And so that's why this happened. And they aren't responsible for what happened. You are responsible. Boy, let me say this. I know this will raise the ire of some people, but you're responsible if you're depressed. It's not just a chemical reaction. Your emotions follow your thoughts. They don't just follow circumstances and experience, and if this happens, you're just like an animal and you've got no choice but to be, you know, angry or bitter. I've had people kidnap me. I've had people threaten to kill me. I've had people slander me, do a lot of things. I've had people spit in my face while I'm talking to them. And did you know, I can guarantee you that my circumstances, my environment caused an emotion. I mean, when they spit in my face, it didn't make me want to reach out and hug them and say, oh, thank you. I mean, I wanted to punch their lights out. I can agree with that. But where I disagree with psychology is that I am not just, you know, abandoned to my emotions. And if I feel something, therefore I've got to vent, let it out. I know that I've got on the inside of me love, joy, and peace, Galatians 5:22, and that I had a choice whether I became bitter or better. And you could ask, I had some of my staff with me, and you could ask them, when this person spit in my face, I just wiped it off. I didn't miss a single word in the sentence. I didn't retaliate in anger. I didn't get mad. I kept telling them about the love of God. I chose. And see, psychology, well, you're in denial. Well, psychology is in denial that there is another part of me. And they just think that you are destined to these things. So if what they're saying is true, the only way that you could ever change your emotions is to change your circumstances, to change your environment. And that, again, is totally contrary to Scripture. Man, the Scripture, you know, talks about, I'm going to bless the Lord at all times, not just when everything is right. See, if you embrace these attitudes of psychology, it leads you to praying and saying, oh, God, get rid of everybody in my path today who's going to rub me the wrong way. Don't let me have any negative circumstances. And that's the way that most people pray, is to change everything outside. God, if I just had a new wife, a new husband, if I had a new, set of kids, if I had a new job, if I had this, if I lived in a different house, if I had a better car, and we're always looking to all of these external things for making our life better. And yet, man, there are thousands of examples of people in Scripture who were under terrible situations, terrible oppression, and yet they just chose to believe God. You know, one that pops to my mind is in 1 Samuel chapter 30, and David, after 13 years of running from his father-in-law and his father-in-law trying to kill him, and he had to act like he was crazy one time and let his spit drip off of his beard so that people would think, you know, that he was crazy. Back in those days, they believed it was demonic, which I'm not sure that that's wrong. And they believed that a person who was crazy was demonic, and that if you did anything to him, that it's liable, those spirits were liable to come on you. And so if you were a crazy person, they just gave you a wide berth and let you go. And in order to save his life, David, the one who was anointed to be king, the one who God had given all these great promises to, had to act like a crazy man and let his spit drip off of his beard and scribble on the wall and act like he was lunatic in order to escape. He had been through these terrible things for 13 years. And finally, as he was out with his men one day, he came back and the Amalekites had destroyed his city, had burned all of his goods, had taken everything spoil, including the women and children. And now his own men were ready to kill him. Did you know that this would have been a great opportunity for David to be depressed? 13 years of serving God and everything had gone south, not north. Everything was getting worse instead of better. And yet, when his men spoke of stoning him to death, psychology would say, well, you are in denial if you don't have these problems, if you don't do these things. It says David encouraged himself in the Lord his God. I think that's 1 Samuel chapter 30, verse 5. And he had a choice, and he chose to encourage himself. When there was a situation that there was nothing encouraging, psychology would say, you're in denial. You just need to vent. You need to let it out. If he would have let it out, his men would have killed him. And it was less than 48 hours before all of his promises that God had made to him began to start coming to pass. He became king, and David just began to be blessed. And here we are 4,000 years talking about him. And if he would have given in to his emotions and just let them go, he'd have been dead. We'd have never heard of him. We wouldn't be talking about him 4,000 years later. I'm telling you, he harnessed his emotions. He chose. He realized he wasn't just an animal, that he was a person that had the Spirit of God living on the inside of him, and he could choose to go contrary to what he felt. Now, in that very passage of Scripture, 1 Samuel chapter 30, it talks about he cried until he had no more power to weep, but then he got up and broke it. Many people, see, will just let their emotions absolutely dominate them, and they don't realize that they can control their emotions. You can choose how you want to feel. I know many of you don't believe that, and that's the reason that your emotions are out of control. You know, I had a situation when I first went to Pritchett, Colorado. And I'm not going to give you the whole story, but for the first time in my life, I'd been in ministry for about maybe 8 years at that time, and it had been struggle after struggle after struggle. And finally, when I was in Childress, Texas, we began to have about 50 people come to church. We began to see some things happening. Jamie and I were eating for the first time on a regular basis. We would have to go days and weeks without food because we didn't have money. We were finally beginning to prosper. And God called me to go to Pritchett, Colorado, which was a town of 144 people, 10 people in the church. And compared to where I was in Childress, where we had 50 people in church and, you know, 5,000 or 6,000 greater potential in Childress, Texas, it was a step, you know, back. There was no way to leave Pritchett except feet first. I mean, it wasn't a stepping stone to anything. But I knew that God told me to do it. So I went there. I gave up the first little bit of security and success I'd ever seen in my life. And we went to Pritchett out of nothing but just obedience to what God told us to do. I got there, and within just a few months of me being there, the people got so mad at me over some of the things I was teaching. Not all of them, but some of the ones who were, you know, the ones who had been there all of this time. Our church grew from 10 to 100 people in a town of 144. If you go by percentages, it was a huge success. But there was people in that church that got mad because it was people from out of town coming. It wasn't just the regulars. They wanted to go back to their 10 people. They wanted to go back to singing their old hymnal instead of singing the nursery rhymes, is what they called it that I did. And people began to criticize me, and things began to happen. And I got accused of committing adultery, stealing money from the church, which I didn't even take a salary. And they accused me of stealing money. They accused me of being drunk and doing dope and sexual immorality. I mean, it was just unreal, the things, the opposition that were coming against me. And I got discouraged. And I wanted to have a pity party. And I mean, I sat down and I was just waiting on Jamie and the boys to go to sleep so that I could go into the basement and I could throw myself a pity party. I mean, I'd already sent out all my invitations. All of the demons in Baca County, Colorado had gathered, and they were waiting for me to just get down there and gripe and complain and talk about how unfair it was, and that would have been their inroad into my life. And I was just waiting for the family to go to bed. I was drinking some tea, and I just happened to sit down at the table, flop my Bible open, and there was Galatians 5:22-23. Says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and temperance. And when I saw that, I knew instantly what it was saying. I knew that even though I felt hurt and pain and discouragement and depression, and I actually wanted to vent it. I just felt like I'd feel better if I got down and griped and complained. And see, that's exactly what psychology will tell you to do. Don't hold it in. Let it out. You need to vent. You need to get all this stuff out in the open. If I'd done that, all of those demons would have used that as an inroad to come into my life, and I don't know if I would have recovered from it or not, but if I would have recovered, it would have been traumatic, and it would have cost me something, and it would have caused a lot of problems. But when I saw that scripture, I just decided that, you know what? I am not an animal that just has to respond a certain way. On the inside of me, I've got love, joy, peace. And I had a choice. Was I going to go by just my soulish emotions? That's what the Bible calls the flesh. Was I going to walk in the flesh, or was I going to walk in the Spirit? Was I going to go by who I am in Christ, or was I going to go by just what I felt? And when I first saw this and got to thinking about it, I knew what the Lord was trying to say to me. He was telling me that you need to pull your thumb out of your mouth, and regardless of how you feel, act in faith, do what's right. But I wanted to gripe and complain. So I struggled for a while. It might have been 30 minutes or something. And finally, by the time the family got to sleep, I just decided to go down into the basement. And I didn't feel like praising God. I still felt like griping and complaining. But I just chose to start blessing God. The Bible says you choose life or death, blessing or cursing. Depression is death. It's a curse. I chose life, and I just chose to start rejoicing. I didn't feel like it, but just by faith, I started praising God, saying, God, this is going to come to pass. That's why it came, was so it could pass. It's not going to last. And I began to look past this, and I began to look at the promises of God, and I began to rejoice in what God had done for me and the people who were receiving, instead of looking at the people who were griping and complaining. And I just chose to praise God and to change my focus and my thinking and take it off of the negative and put it on the positive. And within just a very few moments, I mean the joy of the Lord that was already in me got to flowing out. Here is a major point. I made reference to this briefly, but if you are depressed, you chose to be depressed. And some of you might think, oh, I did not. I don't want this. I don't like it. But you chose to allow your thoughts to be dominated and controlled by your negative circumstances. And some of you think, but I can't help it. Well, see, again, you are showing the inroad and the impact of psychology on your life. You think that it's just environment that controls your thoughts. I've already used probably 3 or 4 dozen scriptures showing you where you are commanded to rejoice at all times, even in tribulations. Bless the Lord at all times. His praise continually be in your mouth. On and on. God would be totally unjust to say, let not your heart be troubled if you couldn't do it. You can do it. See, you have believed a lie, and whether you know it, when I say that you've chosen to be depressed, it may not be that you just said, all right, I want to be depressed, but you chose to believe that you can't control your thoughts. You chose to believe that you're in denial if you don't just fall apart like a $2 suitcase when something bad happens to you. You're the one that chose to believe that. You can choose to believe what the Word of God says. And just like I'm giving you this example, you could choose to sit there and praise God if you have to through gritted teeth and say, I am not going to go by what I just feel in my heart. I am going to control my emotions. And you start focusing. You take your attention off of the negative. See, what I had to do, there were people in that church that were criticizing me and lying about me and slandering me and doing things. And sure, I had problems, and sure, they existed. And in just a human way of looking at it, maybe I had a right to gripe and complain and be depressed. But there was also people that were receiving. There were people's lives that were being changed. My time there in Pritchett, Colorado, set some things in motion that have turned out to be some of the greatest blessings in my life. And you know what? I just chose to focus on the good. Every person watching this program, I'm not saying that you don't have problems, but I am saying that you have some good things too. If you're watching this program, did you know you have a television and you are listening to the truth and you're hearing a man, maybe some of you are in the deepest part of Africa, China, This program's seen all over the world. You are having God speak to you through someone and tell you the truth. You could choose to rejoice in that. You could choose to embrace these scriptures, and you could choose to start thinking on the promises instead of the promises. And I'm telling you that your emotions will follow your thoughts 100%. If you think on the things that are depressing you, you will be depressed. If you think on the promises of God and if you see your future, you couldn't help but be rejoicing. And somebody says, but the doctor says I'm dying. I don't have a future. Well, you're too short-sighted. If you die, the worst thing that would happen, if you know Jesus, you go to be with the Lord. You live forever in heaven. You have a mansion. You live on streets paved with gold. There'll never be any adversity. There'll never be anything. All of the former hurts and pains will be totally passed away. Your future is so bright, you got to squint to look at it. If you looked at things that way instead of just saying, oh, I'm going to die, that's the end. No, it's just the beginning. And even beyond that, you could go to the Word of God and take promises about how God can heal your body. You can be healed. I've seen my son raised from the dead. I've seen blind eyes open, deaf ears open, people come out of wheelchair, people healed of cancer. I've seen every kind of miracle that you can imagine. God still does those things today. You could choose to think on that. And if you thought on that, your emotions will follow your thoughts. If you think about the goodness of God, even if worst case scenario, you die and go to be with the Lord, think about heaven. What a blast it's going to be. It would take away your depression and discouragement. I've actually been with people who died and they went out with a shout because, man, they knew that this was just the beginning. It wasn't the end. Death isn't even a reason to gripe and complain and to be fearful for the Christian. Man, it says over in 1 Corinthians chapter 15, verse 55, oh, death, where is your sting? Oh, grave, where is your victory? It's been taken away through Christ. If worst case scenario happens and I die, I'm going to go spend eternity with the Lord, and that's pretty awesome. Amen. And I could rejoice on my deathbed. And if I can choose to believe, I could even get healed and prolong my life here so that I finish my course and do what God told me to do. If you're depressed, you chose to think on the negative things in your life instead of think on the positive. And somebody's watching this program thinking, well, there isn't anything positive. Boy, I wished you were here. I just asked you to bend over so I could give you a good swift kick in the rear. Man, you're breathing. The Bible says if you have breath, let everything that hath breath praise the Lord. If you're still breathing, you should be praising the Lord. You got something to be praising God about. Most of you live in a free country. Most of you have unlimited potential, and we've got it so much better than most generations that have been before us, and yet there's people that just choose to look on the things that are wrong in your life. There's always going to be something wrong. I've been serving God with my whole heart for 47 years. I have seen God do some great things, but you know what? I still got problems. If I was to tell you about some of the things facing me, some of the potential problems, about family members, about different things that have happened and stuff, I could be as depressed as any person watching this program. But I just choose to focus on the good. Your emotions follow your thoughts. Your thoughts, if you focus on negative things, something would be wrong with you if you aren't depressed. I saw a bumper sticker on a car that says, if you aren't depressed, you aren't paying attention. And you know, if you're just going to be a humanist and look at it without God, that's absolutely true. Our world is going in a bad direction. There's terrible things happening. And in just the natural realm, if you aren't depressed, something's wrong with you because it's depressing what's happening. There's depressing things happening. The news media is masters at just pointing out what's wrong, and they present all of the bad news. They don't tell you the good stuff that happens. So in just the natural realm, something's wrong with you if you aren't depressed. But if you're born again, you can choose to think on the good things instead of the negative things. You can choose to think on the promises instead of the problems. If worse comes to worse, and if you didn't see your healing or your prosperity or your marriage restored or whatever it is that you're believing for, if you didn't see it happen in this life, the worst thing that could happen to you is you go to heaven and you spend eternity with God Almighty, where everything is perfect, no more sorrow, no more grief, no more pain. All of the former things are passed away. And if that won't make you rejoice, man, if that doesn't light your fire, your wood is wet. Your emotions will follow your thought. You know, I played on our program yesterday the testimony of Nicole, who was manic depressive, and she tried everything to cope with it, and she was just having to limp through life. And then she got hold of the Word of God and chose to focus on God and what He's done for her and the promises of God. And Nicole was able to totally overcome manic depressive. No medication, no problems. She's now helping other people. I'm telling you that the way that the world, the way psychology is approaching problems is maybe better than nothing, but it is infinitely, woefully short of what true Christianity and the Bible has to offer. You are not doomed to just be a victim the rest of your life. You can overcome. You are not just a product of your environment. You are a product of God, and you can choose to focus on what God has done for you, and you can break any addiction, any phobia, any problem that you have, not through therapy, but just through getting the Word of God. The truth will set you free. That's what I've been sharing with you. And praise God, I believe it's making a difference in people's lives.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm. What are you doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
11: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
12: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
13: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Helene Groot, getrouwd met Gert-Jan. En we zijn vandaag samen. Dat is de eerste keer. Dus voor ons ook een beetje spannend. Sommige van jullie kennen Gert-Jan misschien wel. Wij hebben 3 kinderen. De oudste is 23. Dan hebben we een meisje van 18 en een meisje van 15. Wij zijn 25 jaar getrouwd. Best wel wat ervaring inmiddels. En ja, toen ik erover nadacht dat ik zou gaan spreken over geloof voor het huwelijk, schoot eigenlijk meteen de tekst te binnen. Die staat in Johannes 10, vers 10. En ik weet dat hij hier ook regelmatig langskomt. En dan heb ik hem eventjes voor me uit de Amplified Bijbel. Daar staat: "The thief comes only in order to steal and kill and destroy. I came that they may have and enjoy life and have it in abundance. To the full, till it overflows." Nou, dat is wat Jezus zegt. Hij zegt: ik ben gekomen opdat zij leven hebben en dat zij dat in overvloed hebben. En ik vind deze Engelse vertaling zo mooi, dat they have it and enjoy life. En ja, toen wij dit voor het eerst hoorden, dit evangelie, dat is 20 jaar geleden ongeveer, werden we daar meteen heel enthousiast over. Wij komen uit een protestantse kerk en veel over God gehoord, geleerd. Maar dit was nieuw. Dit was anders en dit was groter. En wij werden daar enthousiast van. We zeiden van: oké, als God leven en dat in overvloed heeft, dan willen we dat. En dan willen we dat gewoon op alle gebieden van ons leven. En nu, 20 jaar later, met veel wijsheid inmiddels, veel wijsheid verkregen over het leven, of in ieder geval veel meer dan wat ik 20 jaar geleden had, ervaring, inzicht en wonderen, kan ik zeggen en kunnen wij zeggen: het is waar. God is goed en zijn woord is waar en hij doet wat hij belooft. En zelfs meer dan dat, boven bidden en denken. En dat doet hij ook voor het huwelijk, heeft hij bij ons gedaan. En dat wil hij bij iedereen doen die zich naar hem uitstrekt. Of je nu al getrouwd bent of dat je misschien nog single bent op zoek naar een partner. Het is mogelijk om een huwelijk te hebben op een manier zoals God dat bedoelt. En ik geloof dat er inzicht komt en wijsheid beschikbaar komt. Veel openbaring vanuit de Heilige Geest voor huwelijken. Voor mensen, hoe ze hun relaties vormgeven. Hoe ze sterke huwelijken kunnen hebben. Hoe ze sterke relaties kunnen hebben. Op een zodanige manier dat God tot zijn eer komt. En dat wij tot ons doel komen. Laten we eens even opzoeken Genesis 2, vers 15 tot 25.

0: En terwijl jullie het aan het opzoeken zijn, deel ik nog een tekst, want ik had er nog eentje. Naast Johannes 10, vers 10. Spreuken 3, vers 1 tot 6. Daar staat: mijn zoon, vergeet niet mijn wet of mijn lering, maar laat je hart mijn geboden vasthouden. Want lengte van dagen en jaren van leven, die het waard zijn om te leven, en rust, van binnen en van buiten, en dat gaat door tot op hoge leeftijd, tot dat je sterft, en dat zal aan jou toegevoegd worden. Amen. Genesis 2, vers 15 tot 25. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens: van alle bomen van de hof mag u vrij eten. Maar van de boom van kennis, van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. Ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam, om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen het noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel. En hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees. Deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en Eva, Adam en zijn vrouw. Maar zij schaamden zich niet. In dit verhaal kijkt God naar de aarde en ziet dat Adam alleen is op een afgezonderde planeet. En hij zegt: het is niet goed dat de mens alleen zij. En daarom doet God er wat aan. Hij laat Adam in een diepe slaap vallen. Hij neemt een rib uit zijn borst en uit die rib, uit Adams botten, maakt hij Eva. En als Adam wakker wordt, is het alsof hij nog droomt. En hij zingt over die vrouw: deze is ditmaal been van mijn beenderen, vlees van mijn vlees, en deze zal manin genoemd worden, want ze is uit de man genomen. Het lijkt wel een lied, een liefdeslied. En met een waarschijnlijk heeft God wel gelachen. God sluit zich aan bij dit lied en hij zegt: daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en ze gaan zijn vrouw hechten en zij zullen één vlees zijn. En toen God dat zei, schiep hij het huwelijk. Dit is het begin van het huwelijk. Hier lezen we hoe God het huwelijk heeft ingesteld. Dus het hele idee van huwelijk, dat kwam van God. Liefde, huwelijk, seksualiteit, romantiek. Het begon allemaal met een idee van God. Het was zijn geniale creativiteit die dit bedacht. Het huwelijk is dus niet 50.000 jaar geleden ontstaan in Oud-Mesopotamië als een manier om met burgerlijke geschillen om te gaan. Maar het huwelijk is vanaf het begin zit in ons DNA. En daarom zie je ook overal op aarde dat mensen trouwen. Van Nieuw-Guinea tot New York. De rode draad door de levens van al die miljarden mensen op deze wereld is huwelijk. Huwelijk is het product van de schepping, niet van cultuur. En dat betekent, als God het bedacht heeft, dat hij ook weet hoe het zou moeten functioneren. Hoe het werkt. God, die het huwelijk gemaakt heeft, die weet hoe het eruit hoort te zien. Het lijkt wel alsof wij het ergens kwijt zijn geraakt. Want als je nu naar de statistieken kijkt, dan is het 50% kans dat het huwelijk slaagt. Het is een muntje, je gooit het op, 50% kans. Maar het begon mooi. God maakte iets geweldigs. En iedere keer zie je ook, mensen keren gaan weer terug naar de liefde. Ook al hebben ze verkeerde voorbeelden gehad of is er iets ergs gebeurd, mensen gaan toch weer terug. Maar we weten ook hoe dat komt, want er gebeurde iets in die tuin. De slang die vond ingang in die tuin en hij kwam Adam en Eva tegen in die pure liefde die zij met God hadden. En we weten dat de duivel, die wordt een mensenmoordenaar van de beginnen genoemd. En hij hij kon niks anders bedenken dan dat kapot te maken. En dat heeft hij ook geprobeerd en we weten dat het hem ook gelukt is. En alles wat hij daarvoor nodig had, was een leugen. God had gezegd niet te eten van de boom van kennis van goed en kwaad, want als je daarvan eet, zul je zeker sterven. Maar we weten, de slang fluisterde in Eva's oor, je zal zeker niet sterven. Want God weet, als je van die boom eet, zullen je ogen geopend worden. En je zult God zijn als God, je kennende goed en kwaad. Wat was de leugen? De leugen was dat God niet van ons houdt. Dat God niet uit is op ons geluk. Dat we hem niet kunnen vertrouwen. Dat Gods manier niet de beste manier is. En dat wij het eigenlijk beter weten dan God. En die eerste mensen geloofden de leugen. En dan verandert het liefdesverhaal in een tragedie. En de eerste plek waar zonde zijn intrek nam, was in de relatie tussen Adam en Eva. Adam beschuldigde zijn vrouw en zijn vrouw beschuldigde de slang. Twee mensen die elkaar in de haren vliegen. En de eerste huwelijkssoap was geboren. Mensen die getrouwd zijn, die weten het vast wel. Het is gemakkelijk om Adam en Eva dom te vinden. Die mensen, die eerste mensen. Maar zijn wij echt zo anders? Zijn wij beter? En de realiteit is dat we allemaal precies dezelfde keuze moeten maken. Van welke boom gaan we eten? Geloven wij de leugen? Gaan we onze eigen weg? Denken dat we beter zijn dan God? Gooien we dat muntje op en hopen we dat die goed valt? Gaan we voor die 50% dat het gaat lukken? Of luisteren we niet naar de slang, maar naar de schepper? En geloven we dat Gods weg de beste weg is? Hij is de schepper en hij is goed. Ik ga even met jullie naar Spreuken. Spreuken 2, vers 1 tot 10. Als jullie hem in het Nederlands hebben, dan lees ik hem in het Engels voor, want daar staat net iets meer in. Mijn zoon, my son, if you will receive my words and treasure up my commandments within you, making your ear attentive to skillful and godly wisdom, and inclining and directing your heart and mind to understanding, applying all your powers to the quest for it. Yes, if you cry out for insight and raise your voice for understanding, if you seek wisdom as for silver and search for skillful and godly wisdom as for hidden treasures, then you will understand the reverent and worshipful fear of the Lord and find the knowledge of your omniscient God. For the Lord gives skillful and godly wisdom. From his mouth come knowledge and understanding. He hides away sound and godly wisdom and stores it for the righteous, those who are upright and in right standing with him. He is a shield to those who walk uprightly and in integrity. That he may guard the paths of justice, yes, he preserves the way of his saints. Then you will understand righteousness, justice and fair dealing in every area and relation. Yes, you will understand every good path. For skillful and godly wisdom shall enter into your heart and knowledge shall be pleasant to you. En als je thuis bent, kun je het nog verder aflezen, want er zitten nog veel meer voordelen aan. Maar ik ben zo blij met het woord van God. Zo blij dat wij die keuze kunnen maken van welke boom we kunnen eten. En zo blij met de Heilige Geest die er is vandaag en elke dag van ons leven om ons dat inzicht te geven, die wijsheid te geven, hoe wij onze relaties vorm kunnen geven. Hoe wij dat kunnen doen, zodat we God de eer geven en dat God aan zijn doel komt. En dat willen we vandaag doen. En we hebben een aantal punten opgesteld. En aan de hand daarvan zullen we eigenlijk wat sleutels delen die wij ontdekt hebben. En toen ik 25 jaar geleden voor de keuze stond en de keuze maakte om te trouwen, realiseerde ik me, als ik nu terugkijk, eigenlijk niet waar ik aan begon. Maar als ik nu terugkijk en de afgelopen periode bezie, dan zou ik weer hetzelfde besluit maken, want het verrijkt je leven zoveel. Je leert jezelf heel goed kennen. Je partner haalt het beste in jou naar boven, maar ook het slechtste. En daar is God bij. En die ja, die daar met zijn wijsheid kun je dat weer op een bepaalde manier ga je dat weer vormgeven en dan word je dus een beter mens. Het doel van het huwelijk. Dat is belangrijk om te weten, want als je weet wat het doel is, kun je er ook geloof voor hebben hoe je dat vorm gaat, hoe je het vorm gaat geven. God zegt, het is niet goed dat de mens alleen is. Een mens is naar het beeld van God gemaakt en naar zijn gelijkenis. Je echtgenoot is je beste vriend. Je kent elkaar en je wordt gekend. Je drinkt samen koffie en je kent elkaar op een diepst intieme manier. Vriendschap, dat is een van de doelen van het huwelijk. Daarnaast tuinieren. God plaatst Adam in de tuin om die te bewerken en te bewaren. En dat is een deel van onze functiebeschrijving. Hij zei, laat ons mensen maken en laten zij heersen. En dat ze vruchtbaar zijn. En dat tuinieren, dat las ik ergens als een omschrijving. Actief samenwerken met God om de wereld verder te helpen. Gemaakt om samen te werken met God, om zijn koninkrijk te bouwen en een plaats te creëren waar mensen floreren, waar mensen tot hun doel komen en waar je 's avonds kunt wandelen met God. Dan heb je samen een roeping. Seksualiteit, dat is deel van je mensheid. En dat is bedoeld om te delen met een ander mens. En God maakt het huwelijk als context voor je seksualiteit. En het omgekeerde is ook waar. Hij maakt de seksualiteit als de lijm die het huwelijk bij elkaar houdt. Dus seks om te trouwen is niet verkeerd, maar het is niet de enige reden. En een vierde doel van het huwelijk is familie. God zegt, wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Familie bestaat uit om Gods heerschappij uit te breiden over de aarde. Betekent niet dat iedereen moet trouwen of dat elk stel kinderen moet krijgen. Er zijn andere manieren om je roeping uit te leven. Maar een gezin is wel een van de redenen waarom God het huwelijk heeft gemaakt. Dan hebben we gehad de doelen van het huwelijk. Waarom is het huwelijk gemaakt? Het is gemaakt, het is ingesteld door God. En dan noemde ik al dat wij een aantal sleutels hebben gevonden. En dat we de sleutels gebaseerd op het woord van God, die hebben ons geholpen en die helpen ons nog steeds om het huwelijk te doen op Gods manier. En wat ik geloof is dat de Heilige Geest door deze sleutels, maar ook in de komende tijd als je je uitstrekt naar wijsheid over het huwelijk, hoe het voor jou kan functioneren en als je nog alleen bent, hoe jij je kunt voorbereiden op het huwelijk, dat Hij je die wijsheid wil geven. En dat Hij je inzicht wil geven, hoe jij dat op de beste manier kunt doen. De eerste sleutel. Zoek God eerst. We horen veel over de waarde, de ware. Heb jij je ware al ontmoet? En als ik een beetje de Insta van mijn dochter volg en van haar hoor, hoe dat op die leeftijd is, dan lijkt het wel dat heel belangrijk is om de ware te vinden. Om vervuld te zijn, dan heb je die ware nodig. Dat is wel een beetje het beeld wat je krijgt uit de media en de social media. En als je christen bent, dan vraag je God om jou diegene te geven die jou compleet maakt. Want eigenlijk weten we toch wel dat we niet gelukkig zullen kunnen zijn zonder die ware. En misschien als je inmiddels getrouwd bent, heb je je gebed iets aangepast. En heb je misschien gezegd van, nou God, ik dacht werkelijk dat dit de persoon was die u op mijn pad had gestuurd. Maar nu ben ik er niet meer zo zeker van. Ik vraag u, verander deze persoon alstublieft in de persoon die ik weet dat hij kan zijn. Iemand die mij compleet maakt. Dit is natuurlijk niet echt. Maar de ware. Waarom zijn wij zo op zoek naar de ware? Het is waar dat we het nodig hebben om de ware te vinden. Die ene, om werkelijk compleet te zijn. Maar een ander persoon kan die ware niet zijn. Om werkelijk vervuld te zijn in het leven moet je die ene vinden. Met een hoofdletter. En God is die één. Hij is jouw ware. En je partner is nummer twee. Dit is een van de meest belangrijke fundamentele principes om een betekenisvolle, langdurige relatie te kunnen hebben. God is de ware en hij is jouw nummer 1. Matteüs 22, vers 36, daar staat dat ook. Daar lezen we hoe een fariseeër naar Jezus toekomt en hem vraagt wat het belangrijkste is. Dat is niet de juiste tekst. Die zoek ik straks. Ik zal straks even noemen wat de tekst is. Maar het gedeelte is in ieder geval dat er een fariseeër naar Jezus komt die vraagt: wat is het belangrijkste gebod in de wet van Mozes? En Jezus antwoordde: heb de Heere uw God lief met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. En het tweede gebod komt op hetzelfde neer. Heb uw naaste net zo lief als uzelf. En er staat niet: heb je partner lief met je hele hart, met je hele ziel en met je verstand, maar God. En het tweede is: heb je naaste lief als jezelf. Wat Jezus hier zegt is essentieel. God is je ware. Hij is je nummer 1. En maak hem ook je nummer 1. God is 1 en je partner is 2. Dit is de eerste sleutel, de eerste fundamentele sleutel voor hoe je het huwelijk het best kunt doen.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Heb jij een getuigenis naar aanleiding van het onderwijs van Faith Today? Deel je getuigenis met Frontrunners. Stuur een mailtje met jouw getuigenis naar getuigenis@frontrunners.nl. Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
3: Alles is mogelijk voor wie gelooft. Dat zegt Jezus in Marcus 9, vers 23. In het gratis boek Geloof voor het Onmogelijke neem ik jou mee in de kracht van Bijbels geloof. Leer wat Bijbels geloof is, hoe geloof werkt en hoe je geloof gebruikt voor jouw situatie, zodat je al Gods beloftes een realiteit ziet worden in jouw leven. Bestel Geloof voor het Onmogelijke nu gratis op frontrunners.nl.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: Matteüs 6, vers 33 zegt dan: geef het koninkrijk van God en het doen van Gods wil de eerste plaats in jullie leven, dan zal hij jullie al deze dingen geven. Ik denk dat ik dat met mijn verstand wel wist, toen ik het huwelijk inging, alleen niet helemaal met mijn hart. En Jezus heeft me een periode dat laten ervaren en laten merken. En al die gebieden waar ik toch nog meer op mijn man vertrouwde dan op hem als mijn bron. Ja, dat is inmiddels omgekeerd. En daar is geloof voor God in de plaats gekomen. Maar een persoon kan nooit de ware zijn. Dat kan die persoon niet aan. Dat legt te veel druk op die persoon. En je partner die kan jou niet gelukkig maken. En ik heb inmiddels geleerd dat ik boven alles God zoek. Hem lief heb. Hem de eer geef. Hem wil leren kennen. En hem uitzoek hoe ik hem kan behagen. En leef door zijn geest geleid. En dan kun je je leven zo structureren dat je hem de eer geeft in alles. En als je nog single bent en graag wilt trouwen, dan is dit een one-liner voor op je koelkast. Ik zal de ware zoeken, mijn nummer 1, terwijl ik mij voorbereid voor mijn nummer 2. En is dat makkelijk? Nee, dat is niet altijd makkelijk. Als je in je huwelijk bent en God is je aan het leren om volledig op hem te vertrouwen. Ja, dan zullen er grenzen moeten komen. Dan zal je bepaalde dingen niet meer van je man moeten verwachten, maar van God. En dat is een proces. En als je single bent en je bent aan het leren om volledig op God te vertrouwen en hem te zoeken, dat is een geweldige tijd. Ook niet altijd makkelijk, want de wereld gaat een andere kant op en die trekt ook aan alle kanten aan je. Maar als jij hem zoekt en als jij met hem op weg gaat. En als je bij hem neer hebt gelegd wat voor partner jij zou willen. Of in ieder geval wat je gelooft dat God een partner voor je heeft. Dan bereidt hij jou voor om die goddelijke partner te ontmoeten. En om samen dat leven vorm te geven. En om dan samen dat tuinierproject op te pakken. Samen die roeping te vervullen die hij voor je leven heeft. Zijn koninkrijk te bouwen. En samen een familie te stichten. Samen die dingen te doen. Dat is dus als je single bent, dat je je toewijdt en committeert om God te zoeken. En dat doe je natuurlijk ook als je getrouwd bent. Maar als je getrouwd bent, komt er nog eentje bij. En dat is committeer je om samen God te zoeken. Zoek God samen. En hoe kun je dat doen? Nou, zoek hem samen in gebed. Dat hebben wij gedaan. En ik denk dat God heel veel genade met ons heeft gehad. Want op een bepaald moment aan het begin van ons huwelijk, we hadden het best goed voor elkaar. We hadden een huis, we hadden werk, we hadden kinderen. We hadden eigenlijk alles wat iedereen had. Alleen van binnen was het nog wat leeg. We hadden zoiets van, er moet meer zijn. Dit kan niet zo zijn dat dit alles is. En ik denk dat God al aan het trekken was aan ons hart. Maar wij gingen samen in gebed. En dat hadden we van huis uit geleerd. En nou, hartstikke goed, dat hebben we doorgezet. En echt, ik weet dat we, ik denk wel bijna een jaar lang, elke avond hebben gebeden, God, als er meer is, geef het ons. Laat het ons zien. Laat ons ervaren wat het is. En op een bepaald moment kwam er een hele rij gebeurtenissen. We werden gedoopt in de Heilige Geest. We kregen onderwijs. We gingen horen wat Gods wil was. We werden geleid door de Heilige Geest. We begonnen de stappen te zetten die de Heilige Geest ons, waarin hij ons leidde. Dopen, een goede gemeente kiezen. Verder stappen. Samen naar de gemeente toe gaan. Het woord horen, het woord delen. Dienen in de gemeente. Met andere mensen gaan optrekken. En dat heeft uitgewerkt tot het leven waar we het nu hebben. En dat begon heel simpel met samen bidden. Zoek God samen. Ga samen bidden. En als je denkt van, waar moet ik starten? Hoe moet ik dat doen? Heel simpel. Begin met een gebed bij het eten. Begin samen God te verwachten voor dingen. En het mooie is, als je dat gaat starten, nou dan gaat eigenlijk gebeuren wat ik net al noemde. Je begint met bidden. Op een gegeven moment ga je samen naar de kerk. Je raakt betrokken bij samen dienen. Je krijgt omgang met gelijkgestemden. Je gaat ook buiten kerktijd met elkaar optrekken. Je gaat voor die mensen bidden, zij voor jou. En het resulteert in een heleboel gewoonten, waardoor je leven er helemaal anders uit gaat zien. Nog een aantal andere aspecten die je samen kunt doen om hem te zoeken. Lees zijn woord samen. Aanbid samen in de gemeente en thuis. Kom samen met vrienden die Christus volgen in kleine groepen. Of zoals hier. Gebruik je gaven om hem te dienen. Werk samen om een verschil te maken in je omgeving. Leid je kinderen in eeuwigheidswaarde. En ontwikkel geestelijke tradities samen met je kinderen. Nou, dit zijn eigenlijk krachtige gewoontes die als je die vorm geeft en als je die een plek geeft in je huwelijk, dan hebben die een positieve beweging richting dat doel wat je gaat bereiken, namelijk een geweldig huwelijk. Jij mag de volgende serie doen.
4: Het is ongeveer een week geleden of twee, toen belde Tom op en ik zie mijn telefoon Tom de Wal. Ja, leuk. Altijd leuk als Tom belt. Soms heeft hij een vraag, of soms een bemoediging, of soms belt hij over iets. En hij zegt, weet je, hij zegt over twee weken een avond vullen, geloof in het huwelijk. Dus ik denk, zoals velen misschien van jullie weten, ik spreek regelmatig voor ondernemers. En ik heb best wel sterk geloof voor business. En dat is, ja, daar heb ik al over gesproken. Daar heb ik de Bijbel op uitgezocht en volop wonderen. En ik denk, wow, dat is wel even wat anders. Want mevrouw en ik hebben nog nooit echt zo samen gesproken. Dus dat was voor de eerste keer. Maar ik denk, ja, hey, ik zeg altijd op de business school, luister. Het allerbelangrijkste is dat je God kent en dat je gered bent. Dat is nummer 1. God is nummer 1 in je leven. Nummer 2 is je vrouw en je family, je kinderen. En nummer 3 is je business. En nummer 4 is de kerk. Dat is de volgorde. Dus ja, practice what you preach. Huwelijk is heel belangrijk. Nummer 2. Als ik spreek op de business school, begin ik eigenlijk altijd met een wonder. Wat ik meemaak in mijn business. Dus ik dacht, ja, een wonder wat ik meemaak in het huwelijk. En ik dacht dan vorige week. Vorige week sprak ik voor 100 ondernemers, christenondernemers. En ik was uitgenodigd om te spreken met Ben Kroeske in Amsterdam. En superleuk om te doen. Ik doe dat erg graag, want ik getuig ontzettend graag van de goedheid en de grootheid van God. Want God heeft ons zo enorm gezegend in ons huwelijk. In eerste instantie heeft hij om mij gezegend, doordat ik hem ken. En dat hij mijn vader is, dat ik zijn kind ben en dat ik gered ben. En dat ik een fantastische toekomst heb met hem. Ten tweede heb ik een fantastische vrouw getrouwd. En ik heb een prachtig huwelijk en ik heb 3 prachtige kinderen. En ten derde hebben we een prachtige business. Wij doen alles samen. En die floreert ook. Maar die floreert niet zozeer omdat ik dat zo goed ken en doe en zo wijs ben. Maar omdat God dat zegent. Dus ik spreek en degene die me uitgenodigd had, die zegt tegen mij. Hij zegt, ja, zegt hij, ik ga je zo aankondigen. Maar ik ga eerst zelf getuigen. Ik zeg, oké, nou, is mooi. Ik zeg, super. Hij zegt, ja, want ik ga getuigen dat, mijn hele gezin eigenlijk God gelooft door je vrouw. Ik zeg, meen je niet? Ja, zegt hij. Mijn vrouw heeft ooit, jaren terug, ze is fotografe. En toen heeft Helene haar aangesproken van, joh, ken je de Heer? En heeft met haar gebeden. En ze is tot geloof gekomen. En nu zijn wij hier in de kerk actief. En ons gezin. En wij geloven de Heer en we kennen hem. En toen dacht ik, wauw. Nou, ik vertel over een wonder. En ik ben zo blij dat Helene, en ik zat er natuurlijk apetrots voorin, te luisteren. Dat Helene de stoutmoedigheid heeft gehad om dat te doen. En ik werd daar zo blij van. Dus ik denk, ja, wauw, ik ben getrouwd met Helene die stoutmoedigheid heeft gedaan om dat te doen. En ik werd ter plekke weer zo blij dat ik met Helene getrouwd ben. En dat ik haar ken. En dat het huwelijk fantastisch is. En ik kan niet anders zeggen dat, dat ik blij word. En we zijn al 26 jaar getrouwd. Ik ga je toch even corrigeren. Het is geen 25 jaar, 26 jaar. En onze middelste dochter is geen 18, maar 19 jaar. Maar ik ben super blij dat we samen getrouwd zijn. En we hebben ook prachtige jaren. Wel in 2016 een keuze gemaakt. En dat vertel ik ook als ik voor de zakenmensen spreek. Een belangrijke keuze gemaakt om mijn job op te zeggen. En een van de redenen, dat zeg ik altijd, was omdat God sprak in ons leven toen we op vakantie waren. Maar dat het tijd was om een doorbraak te hebben. Ik geloof dat God het beste voor je in huis hebt. En het beste plan voor je leven. Dat geloof ik. En in 2016 was het tijd om mijn business, waar ik verantwoordelijk was, en mijn drukke job op te zeggen. Om uiteindelijk tijd te hebben voor God. En voor ons gezin en voor Helene en voor ons huwelijk. En ik ben blij dat dat gebeurd is. Want je moet zoiets wel tijd geven en input geven. Wordt uitgenodigd door Tom. Helene heeft heel veel. Die geeft ook cursussen voor parenting course. En voor children en ook voor huwelijk. En Helene heeft de format voor de avond een beetje bepaald. En het zijn 5 gedeeltes. Ik zeg, nou weet je, jij doet 1, 3, 5. Ik doe 2 en 4. Ik denk, dan is het in ieder geval verdeeld. Zij doet iets meer. Zij heeft ook wat meer inhoud erachter en zo. Dus ik denk, dat is ook beter. En dan kan ik me ook wat meer. Dan heb ik wat meer voorbereiding voor wat minder. Dat is misschien ook beter. Dus ik was er helemaal blij mee. Totdat ik erachter kwam welke 2 onderwerpen ik had. Toen schrok ik eventjes. Want toen dacht ik van, in de voorbereiding. Ik denk, wow. Het eerste onderwerp ging eigenlijk gewoon over, hoe maak je ruzie? Dus hoe doe je dat in een huwelijk? Dus daar ga ik zo meteen even op in. En het tweede onderwerp is over reinheid en puurheid. Nou, dat tussendoor komt Helene nog een keertje. Maar daar wil ik even op inzoomen. In alle huwelijken ontstaat wel eens oneenigheid. Ook bij ons, ook bij anderen. En het is op zich ook geen probleem als er oneenigheid in een huwelijk ontstaat. We zijn allemaal zondaars. We zijn allemaal enigszins zelfgericht. En daardoor kan je soms ook gewoon in een ruzie belanden in je huwelijk. Of in een oneenigheid. Of in woorden. Maar hoe vecht je dat uit? En hoe ga je zo'n ruzie met elkaar aan? En er zijn eigenlijk 2 manieren. Dat is een eerlijke ruzie en een oneerlijke ruzie die je kan voeren met elkaar. En de oneerlijke ruzie is eigenlijk met continu beschuldigingen naar de ander toe. En de eerlijke ruzie is eigenlijk vechten voor een oplossing. En dat is eigenlijk het mooie van als je met elkaar omgaat. Ik zeg wel eens, als je een ongeschil hebt, dan brengt het je naar een ander level. Als je een geschil hebt, of als je een oneenigheid hebt, of je hebt echt een ruzie over iets. Ik was vanochtend nog aan het hardlopen met Anko, waar ik de business school mee doe. En ik ging wat vragen stellen. Ik denk, dan ben ik vast een beetje voorbereid, hoe hij dat beleeft. En hij zegt, ja, die ruzies, hij zegt, vaak gaat het helemaal nergens over. Het onderwerp gaat het helemaal niet zo over. Maar je bent eigenlijk gewoon maar een beetje aan het oneenigheid met elkaar te hebben. Waar het uiteindelijk om gaat is, vecht je voor een oplossing en vecht je om next level te komen. En als je met elkaar ruziet, wat je vaak merkt, en dat merk ik ook met mijn vrouw als ik vaak een oneenigheid heb, of als ik een oneenigheid heb, is het brengt je naar een next level. Want uiteindelijk ben je toch weer zo dat je het op wil lossen, dat je weer verder wil met elkaar. En door zo'n ruzie kom je eigenlijk ook weer dichter tot elkaar en is het next step naar een nieuw niveau. Next level. Jacobus, en ik zag net dat die tekst zo mooi op het scherm kwam. Kan dat? Jacobus 1, vers 19 en 20. Ik heb hier allemaal devices, maar ik kom er net achter dat ik mijn hand met microfoon ook vol heb. Dus als die tekst op het scherm zou kunnen komen, heel graag. Zo dan, mijn geliefde broeders. Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toren. De toren van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Hierin staan een paar dingen. En ik wil het heel praktisch houden, zodat we er wat aan hebben. Goed luisteren. Als je met elkaar ergens oneenigheid over hebt, is het heel belangrijk om goed te luisteren naar de ander. Ik kan getuigen, ik kan niet zo goed luisteren. En wat ik ook heel moeilijk vind, is dat ik ook vaak al denk wat de ander wil gaan zeggen. Ik weet niet of iemand dat ook wel eens heeft. Dus dan vul ik dat ook maar gelijk in. En dat werkt dus zeg maar niet zo goed. Want die ander die wil eigenlijk helemaal wat anders zeggen. En je luistert niet, dus je respecteert eigenlijk ook niet wat die ander wil zeggen. En dat is in een huwelijk heel belangrijk. Ik vond het heel grappig toen ik dit ook aan het voorbereiden was, dat ik in de business school ook heel vaak voorbeelden geef van een managementteam, waarin vragen stellen ontzettend belangrijk is. Want daarmee respecteer je de ander. Dus als je in een probleem zit met je vrouw of met je man, is één, luisteren. En dat schrijft Jacobus ook. Luisteren, heel belangrijk. Goed luisteren, met geduld. Je zou eens een vraag kunnen stellen op dat moment. Maar ook gewoon stil zijn en luisteren wat de ander voor een punt heeft. En het belangrijkste ervan is dat je eigenlijk een waarde aan de ander geeft door te luisteren. Niet te gauw iets zeggen. Nou, daar heb ik ook twee teksten bij. Spreuken 18 vers 2. Een dwaas vindt geen vreugde in inzicht, maar alleen in het blootgeven van zijn hart. Waar een goddeloze binnenkomt, komt ook verachting en met schande komt ook smaad. Ik twijfel of dit goed gaat. Spreuken 21 vers 23. Wie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zichzelf voor benauwdheden. Dat is de tekst die ik zocht, ja. Denk eens na op het moment en tel tot 10. En stel 2 vragen. Als je dat doet, dan zal je zien dat de ruzie een andere wending krijgt. Maar vooral ook even stil worden. En moet ook direct gezegd worden wat je denkt op dat moment. Ik weet dat in een ruzie zit natuurlijk een stuk emotie. Dus het is niet zo makkelijk om daar heel theoretisch mee om te gaan. Maar het is wel heel goed om na te denken van ja, moet wat ik nu ga zeggen, moet dat überhaupt gezegd worden? En haal er niet een heel verhaal bij, wat vaak gebeurt, maar blijf bij de feiten en blijf bij het onderwerp waar de ruzie uiteindelijk over gaat. Wat haal je er allemaal bij? En dat is vaak ook, als je jezelf een beetje kent, komen er vaak in een ruzie dingen bij. Nou, probeer daarvan weg te blijven en probeer het bij het onderwerp te houden. En word niet snel boos. Boos is emotie en de gevoel wat je krijgt. Wat goed is om te doen is ook om je gevoelens dan op zo'n moment ook uit te spreken tijdens een ruzie. Ik voel dit of dat. Om dat ook kenbaar te maken naar de ander toe. Om open erin te zijn. En dan voorkomen is beter dan genezen. Repareer het dak als het droog is. Het is heel verstandig om die ruzies zo weinig mogelijk te hebben natuurlijk. En als ze komen, dat je erop voorbereid bent en dat je dan goed luistert, rustig blijft, je emoties te baas blijft, vragen stelt, tot 10 telt. Maar zorg in het huwelijksonderhoud. Neem tijd voor elkaar. Talen van de liefde, bij velen bekend. Wij hadden het er van de week in de voorbereiding natuurlijk weer even over. Het is ook goed om dat gedurende je leven ook af en toe eens af te stemmen. Zodat je niet met de verkeer denkt dat, altijd, dat het altijd hetzelfde blijft. Dat het altijd bijvoorbeeld dat bosbloemetje is. Of dat het altijd het cadeautje is. Of dat het altijd dit of dat is. Het kan soms ook een beetje gaan veranderen. Maar wees daar ook gewoon eens eerlijk over. En bepraat dat ook gewoon eens gezellig met elkaar. Van nou, waar word ik nou echt blij van? Wat zijn nou echt de dingen waar ik nou echt van geniet als dat gebeurt in mijn huwelijk? En ik moest daar echt even goed over nadenken. Want natuurlijk is het leuk om iets te krijgen. Maar soms is het tijd. En soms is het iets wat je samen doet. Het kan soms iets heel simpels zijn waardoor je innige blijdschap hebt. Waardoor de talen van de liefde helpen om je relatie zo te hebben dat het wegblijft van ruzie. Ik weet dat als ik de keuken opruim, strak, dus net even dat je zegt van, hey, die keuken is gewoon even netjes. Even alles is even weg. Gewoon alles. Is gewoon helemaal glad. Dan weet ik dat ik bij Helene, dat als hij thuis komt, dat ze heel blij is. Dus ik weet dat dat iets is wat Helene raakt. Dus als ik een leuke avond wil hebben, dan begint dat bij mij vaak bij een schone keuken. En praat erover met elkaar. Geef elkaar feedback. En ik wil je echt motiveren om dat te doen. Om die dingen eens te bespreken. En het is niet zo super makkelijk. En het is soms een beetje ongemakkelijk, zou ik bijna zeggen. Maar het is zo goed om feedback te vragen. Van joh, Helene gaf mij laatst, dat is al eventjes geleden, een wetsuit om te zwemmen. Ik hou van triathlon, ik doe veel sport. En ze gaf me een wetsuit. En dan geef ik ook feedback van ja, dat ding had ik gewoon liever zelf uitgezocht. Maar ik vind het wel super lief dat ze dat natuurlijk geeft. Maar het is wel goed om te zeggen waar ik dan wel blij van word. Zodat zij daar dat gemakkelijk kan doen. En zo krijg ik ook van Helene feedback wat ik het beste kan doen. Zodat zij blij wordt. En het is goed om met elkaar daar gewoon feedback op te geven. Nou, dan nog een paar tips. Als je dan ruzie hebt, ga niet schreeuwen. Dus hou die stem gewoon rustig. Blijf rustig. En probeer niet te hard te spreken. Gebruik niet van die all-inclusive woorden. Van altijd. Het is altijd. Je, nooit. Het gebeurt nooit dat je op tijd bent. Ik noem maar wat. Het zijn hele heftige woorden die vaak gelijk ook weer emotie opwekken. Want die ander denkt van ja, het is nooit altijd. Het gebeurt ook wel eens anders. Dus het is direct weer conflict. Dus probeer die woorden niet te gebruiken. En dat is een hele ruige. Maar dreig niet met scheiden. Als je getrouwd bent van ja, nou ja, als je zo, dan ga ik scheiden. Never give up. Dat is een hele belangrijke. Om als je met elkaar het woord geeft van we blijven bij elkaar en we vechten voor elkaar. Is zo belangrijk om dan dat niet te zeggen. Ja, en in Efeze 4, vers 26 en 27 staat, als je dan al ruzie hebt en je komt niet echt tot een oplossing en je krijgt het niet echt uitgepraat en je loopt eigenlijk een soort boos weg naar je slaapkamer en je steekt je hoofd in je kussen en je denkt, whatever. Dat is niet goed. Dus ga niet met je boosheid naar bed. Praat het uit en ga dan slapen. Er is een duidelijke tekst over in Efeze 4, vers 26 en 27. Waarin de duivel eigenlijk dan een kans krijgt om een haak te hebben. En het is niet goed om in boosheid te gaan slapen. Zoek God en bid tot hem. En dat is vaak het moeilijkste wat er is. Op die momenten dat je ruzie hebt om hem te zoeken, om samen te bidden. En de issue eigenlijk aan de kant te leggen en je te richten op hem. Het kan heftig zijn en elk ruzie kan ook zo heftig zijn dat het gaat over een aantal onderwerpen waarbij bijvoorbeeld het echt gaat over kritiek op de ander, geen respect voor de ander of geen verantwoordelijkheid meer nemen voor de situatie. En in zo'n geval praat je over een heftige ruzie. En dan is het gewoon wel verstandig om ook daarin dan, als dat lang aanduurt, om gewoon hulp te vragen en om ook daarin wel heel serieus te gaan kijken van joh, hoe krijgen we dat opgelost? Heel belangrijk om dat wel te beseffen, want een huwelijkscrisis is wel, als het over zulke soort onderwerpen gaat, ja, dat is wel heftig als je niet meer de verantwoordelijkheid neemt of je de andere persoon totaal niet meer respecteert. Conclusie, wees eerlijk. Als je ruzie hebt, probeer ruzie te hebben met een oplossing. Probeer te vergeven. Open jezelf en zoek God samen. Dat zijn de mooie stappen om te doen. En vecht niet tegen elkaar, maar vecht voor je huwelijk. Het is zoiets moois, het huwelijk. En het is waard om ervoor te vechten. Maar niet tegen elkaar, maar met elkaar om je huwelijk, om bij elkaar te blijven. En eerlijk vechten is pure winst. Dat is echt winst. Als je die ruzies kan doen, waardoor je next level bereikt. Kijk, die oneenigheden die zijn er. Maar de manier waarop, als je dat op een eerlijke manier kan uitpraten met elkaar. En het je uiteindelijk dichter bij elkaar brengt. En next level brengt. Dan is het winst. Winst voor je huwelijk.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
2: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn stichting Bright Fame. En helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
9: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord. Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij

0: van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
2: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom weer naar Dagelijks Brood, Dagelijks Voedsel voor uw geest. En we zijn bezig natuurlijk sinds vorige week met de brief aan de christenen in Colossense, in Colossea eigenlijk. Dus het boek van Colossense. En we zijn inmiddels bij Colossense 3. En het is alweer natuurlijk donderdag van de week, de vierde werkdag van de week. En ik geloof dat je tot nu toe een goede werkdag hebt. Alsof een goede werkweek of een goede schoolweek of een goede thuisweek, vakantieweek hebt gehad. In de naam van Jezus. Nou, we zijn begonnen bij Colossense 3 vorige week. En we zijn nu bij Colossense 3 vanaf vers 12. We zijn nu eigenlijk bij vers 12. Vers 12 zijn we gisteren geëindigd. Hij zegt, kleed u zich dan als uitverkoren van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar en vergeef de ene de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, zoals ook Christus vergeven heeft, zo moet u ook doen. Nou, hij zegt dus, kleed u met de nieuwe mens. En de nieuwe mens nummer 1 is uitverkorene. Je bent uitverkoren, je bent gekozen door God. Je hebt jezelf niet gekozen. Jezus zei, je hebt mij niet gekozen, maar ik heb jullie gekozen omdat u uit zou gaan en vrucht zou dragen. En dat u vrucht tot in de eeuwigheid zou blijven. Oké, je bent gekozen door God. Omdat hij jou heeft gekozen, ben je zeker. Je bent zeker, je kan hem niet loslaten. Want hij heeft jou gekozen, je hebt hem niet gekozen. Hij heeft jou gekozen zelf. Oké? Je hebt nergens om naartoe te gaan. Oké? En je bent, dan zegt hij, heilig. Je bent heilig. Je bent heilig. Je probeert niet om heilig te zijn. De nieuwe mens in Christus is al heilig. Dit is niet wat ze ons vaak onderwijzen. Nogmaals. U bent al heilig. Jij bent al heilig in Christus. Nou, ik ga gewoon jij blijven gebruiken misschien. Is makkelijker. Tuurlijk, uit respect zeggen we altijd u. Maar laat mij gewoon jij gebruiken. Want de meeste mensen zeggen toch, noem mij geen u, noem mij jij. Ik ben niet oud, zeggen ze altijd. Ik ga gewoon jij gebruiken, oké? Jij bent heilig in Christus. Het moet diep zinken in je hart. Jij bent heilig in Christus. Laat het diep zinken tot uw hart. Het heeft niks te maken met wat je hebt gedaan. Het heeft te maken met het nieuwe mens. Kijk, de Heilige Geest kan sowieso niet leven in iets wat niet heilig is. En als je zegt dat de Heilige Geest in jou is, dan ben je heilig. Nou, sommige mensen wandelen niet naar hun heiligheid. Oké, dat is totaal wat anders. Oké, ze wandelen niet naar hun heiligheid. Maar dat betekent niet dat

0: in die heilig zijn. En dus nu, je moet dus gaan leren om te wandelen naar wat? Naar je heiligheid. Naar de heiligheid van God. Jij bent onheilig. Nou, kijk in het Oude Testament, oké? Toen God bij de berg Sinaï kwam. De Heer zei tegen Mozes, laat niemand dicht bij de berg komen. Zet een hek eromheen. Zodat zij de berg niet aanraken en ik zal ze gewoon doodmaken. Zelfs geen dieren mochten dichterbij komen. Waarom? De Heer zei, het is een heilige grond. Nou, wat heeft de berg gedaan? Niks. Dat berg werd een heilige grond omdat God daar was. Overal waar God is, is heilig. Want anders kan God daar niet komen. Weet je, toen Mozes de Heer ontmoette in de woestijn. De Heer zegt, doe u sandalen uit, want je staat op heilige grond. Nou, wat heeft dat grond gedaan? Niks. Dat grond was daar gewoon de hele tijd. Maar omdat God daar was op dat moment, de Heer zei, dat grond is heilig. Dus je bent heilig, niet omdat je iets hebt gedaan. Je bent heilig omdat je in Christus gelooft en je bent opnieuw geboren. En je hebt de nieuwe mens aangedaan. Dat is wat jou heilig heeft gemaakt. Dat is wat jou heilig maakt. Nogmaals, dat is wat jou heilig heeft wordt gemaakt. Dus het is belangrijk. Het is heel belangrijk om dat te beseffen. Dat je heilig bent in Christus. Je probeert nogmaals niet om heilig te zijn. Je bent al wat? Heilig in Christus. Dat is nummer 2. En zegt nummer 3. Je bent geliefd. Je bent geliefd. Je bent geliefden. Beloved. Geliefden. Nou weet je, als je verliefd bent, zeggen wij, je zijn geliefden van elkaar. Je houdt van elkaar. Nou, wij zijn geliefden van God. Hij houdt van ons. Hij heeft ons uitgekozen. Hij heeft ons heilig gemaakt. We zijn zijn geliefden. Man. Dit zijn de Nieuw Testamentische realiteit. Dit zijn de realiteit van de nieuwe schepping. Dit moet uw mindset zijn. Dit moet uw overdenking zijn. Je moet je overpeinzen. En zeg maar, hey, ik ben heilig. Wauw. Oké, nou als je dat meer over na gaan denken, dan ga je meer in jouw heiligheid wandelen. Dan ga je dingen laten die onheilig zijn. Waarom? Je gaat steeds meer beseffen wie u bent, wie je bent in Christus. Nou, dan zegt hij, omdat je een nieuwe mens hebt aangetrokken en je bent heilig en je bent uitverkoren en je bent geliefde, wees met innerlijke gevoelens van ontferming. Dus je moet oprecht van mensen houden. Oprecht van mensen houden. Innerlijke gevoelens van ontferming. Vriendelijkheid, vriendelijk zijn, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar en vergeef de ene als iemand tegen iemand anders een klacht heeft. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zo moet ook u doen. Er zijn dingen die bij ons heiligheid passen. Onze nieuwe natuur. We zijn oprecht van binnen, we houden van mensen oprecht. We zijn vriendelijk, we zijn nederig, we zijn zachtmoedig. We proberen al deze dingen niet te doen. Dit zijn wie we zijn, we zijn geduldig. Paulus sprak over de vruchten van de geest in Galaten 5. Spreekt u daarover? De vrucht van de geest. Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echte liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Nou, hij praat niet over de vrucht van de Heilige Geest. Hij praat over de vrucht van de menselijke geest. Het is niet de vrucht van de Heilige Geest, het is de vrucht van de menselijke geest. Want de menselijke geest heeft vruchten. Jezus zei, ik ben de wijnstok en gij zij de ranken. En elke rank in mij die geen vrucht draagt, hak ik weg. Of hak de Vader weg. De vruchten van de geest in Galaten 5 is de vruchten van jouw opnieuw geboren geest. Opnieuw geboren wordt menselijke geest. Dat zijn de vruchten van de opnieuw geboren menselijke geest. Niet de vruchten van de Heilige Geest. De Heilige Geest heeft geen vruchten. Wij zijn de mensen, de geest en de vruchten hebben. De Heilige Geest is God. En hij is al, alles wat hij doet is al goed. Maar de vruchten van je opnieuw geboren geest. En daarom zegt hij het dus omdat je dus de nieuwe mens hebt aangedaan, kleedt u zich met enige ontferming, gevoelens voor elkaar, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Verdraag elkaar, zoals Christus ons ook vergeven heeft. Vers 14 zegt hij, en kleedt u zich boven alles met de liefde. Kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is. Weet je, Paulus zegt in Galaten 5, sorry. Zegt hij, de vrucht van de geest is. Hij zegt niet de vruchten, de vrucht van de geest is. Dat is de vrucht van de geest. Dat betekent dus, wat de vrucht, dat is maar één vrucht, dat is liefde. Uit liefde komen al de andere dingen. Uit liefde komt blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Uit liefde komen al deze dingen voort. Hij zegt de vrucht van de geest, niet de vruchten. De vrucht van jouw opnieuw geboren geest is liefde. Vanuit liefde komen de andere dingen. Daarom gaat hij je door met enige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkaar als de ene een klacht heeft tegen de ander. Alles begint vanuit de liefde van God. En daarom zegt hij dus, kleed u boven alles met de liefde die de band van de volmaaktheid is. De liefde is de voornaamste vrucht en vanuit liefde komt alles. Komt alles van de nieuwe schepping. En de nieuwe schepping is een schepping van liefde. U bent een creatie van liefde. De liefde van God is zo diep in uw hart. Alleen je moet het soms zijn vrije doorgang laten hebben. Dus met andere woorden, laat de liefde overheersen. Dat is belangrijk. Nou, Romeinen 5, ik ga je laten zien. Ik ga even iets laten zien over de liefde. Romeinen 5, vers 5 zegt hij, en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven heeft. Zolang de Heilige Geest in u is, dat betekent dus je bent opnieuw geboren. De liefde van God is vol in uw hart. U wilt niemand haten, 100% niet. Kijk, wanneer je opnieuw geboren bent, ten alle tijden, de liefde van God is aanwezig in ons harten, is in je hart. Alleen soms moet je het gewoon de vrije doorgang laten gaan. Als je oprecht opnieuw geboren bent, je wilt geen ruzie en vechten en al deze dingen en slechte dingen zeggen. Nee, dat wil je niet. Automatisch wil je dat niet van binnen. Maar soms, de vlees neemt de overhand. Daarom zegt hij dus in vers 5, dood dan al deze deeds, al deze daden van het aardse lichaam. Zodat je de geest meer, de vrucht van de geest meer zal laten werken. Nou, een van de manieren om dat te doen is door meer tijd te nemen in gebed en gewoon stille tijd. Stille tijd. Daar heeft God de kans om je hart te veranderen. In een plek van stilte. Niet precies stilte. Je kan ook aan het bidden zijn. Stille tijd betekent niet dat je stil bent. Oké? Ik weet niet waarom we het stille tijd eigenlijk noemen. Maar het betekent niet dat je stil bent. Het kan ook zijn dat je aan het bidden bent in tongen. Of in de geest. Of met je eigen woorden. Dat is ook stille tijd. Oké? Maar bij zo'n plek. Je geeft God de mogelijkheid om aan je hart te werken. En ook vasten. Vasten helpt je om de vlees, om het lichaam gewoon even te temmen. Onder bedwang te houden. Halleluja. Als je een vaste bent. Kijk, meestal als je een vaste bent. Zeg van je vast voor een lange tijd. Misschien 3 dagen, 5 dagen, 10 dagen. En je eet niet. Volledig niet. Okay? Maar je vast, zeg maar gewoon 3 dagen achter elkaar. Niet eten. Wat gebeurt er? Je hebt geen zin om ruzie te maken met mensen. Totaal niet. Je wilt gewoon focussen op één ding. Je wilt gewoon focussen op God. Vasten helpt je om je lichaam te temmen, zodat de geest meer ruimte krijgt om te bewegen door jou heen. Jouw eigen geest, oké? Ik praat niet eens over de Heilige Geest. Meer jouw eigen geest. Dat je eigen geest meer de toegang krijgt om boven de natuurlijke neigingen te stijgen. In de naam van Jezus. Nou, laten we even doorlezen. Vers 15, hij zegt, en laat de vrede van God heersen in uw harten. Zie je dat? Wat u ook in één lichaam geroepen bent. En dan zegt hij, wees dankbaar. Het is belangrijk om dankbaar te zijn. Nou, Paulus is eigenlijk ons, hij is je ons christelijke, het christelijke levenswandel aan het uitleggen. Wat hoort bij de christen zijn. Enige gevoelens voor elkaar, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, de liefde. Hij zegt, dat is de band van de volmaaktheid. Hij zegt, laat de liefde in u zijn. Dat is de band van de volmaaktheid. Liefde. Laat de liefde hard in uw hart werken. Dat is de band van de wat? Van de volmaaktheid. En zegt hij, laat de vrede van God heersen in uw hart. Wat u ook in één lichaam geroepen bent, wees dankbaar. Dus hij zegt, hey, laat Gods vrede ten alle tijden in uw zijn. Laat Gods vrede ten alle tijden in u zijn. Laat het Heer zijn eigenlijk. Geef het de doorgang. Hoe doe je dat? Door tegen jezelf te zeggen, ik zou niet meer willen stressen. Ik ga niet meer stressen en ik ga in Gods woord vertrouwen dat het goed zal komen. Dat is een simpele manier hoe je het doet. Je zegt, ik ga niet meer stressen. Maar ik ga gewoon vertrouwen dat God het kan doen. Want hij heeft het gezegd en hij zou het ook doen. Hij zegt, laat de vrede van God heersen. Het is, jij moet de vrede van God zelf laten heersen in je hart. U moet het zelf doen. Jij moet het zelf doen. Het is niet God die dat voor jou zal doen. Want de vrede van God is al reeds in je hart. Maar wanneer de problemen komen, het is aan jou zelf om dat vrede gewoon door te laten gaan. Om dat te laten overheersen. Boven de problemen die uw gedachten of uw gezindheid wil bedrukken op dat moment. Het is aan u zelf om te zeggen, ik weiger. Ik weiger om te stressen. Ik weiger om mijzelf druk te maken. De Bijbel zegt in Filippenzen 4, vers 6, wees bezorgd om niets. Maak je nergens zorgen over. Wees bezorgd om niets. Maar in alles door gebeden en smeking met dankzegging, laat uw verzoek bekend worden bij de Heer. En dan zegt de en de vrede van God zal uw harten bewaren. Het is aan onszelf om niet te stressen. God heeft ons dat vrede ook gegeven in ons hart. Maar laat de vrede zijn doorgang hebben. Het is net alsof er is een deurtje in ons hart en daarin zit vrede. Nou, ineens komen de problemen in ons huis binnen. Nou, hij zegt, hey, maak dat deur open van vrede. Laat de vrede dat hele huis overnemen. Stel je voor, je woont in een huis en er zijn meerdere kamers. Oké, dat is je hart. Oké, in één kamer is vrede. De deur is dicht. En nu ineens, problemen komen in het huis. Hij zegt, hey, doe de deur van vrede open. Zodat vrede zal overheersen in uw hart. Nou, mijn tijd is alweer bijna om. Vandaag morgen gaan we door met vers 16. Met vers 16 van hoofdstuk 3. Voor nu wil ik zeggen, God zegen. En tot morgen. God zegen. Hebt een gezegende dag.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website. www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Diep van binnen woedt in ons een strijd tussen slechte verlangens en het goede willen doen. Paulus waarschuwt ons om ons niet door slechte verlangens te laten leiden. Hij zegt in Romeinen 8, vers 12 en 13, vrienden, we mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. Want wie luistert naar zijn slechte verlangens eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de geest een einde maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven. Romeinen 8, vers 12 en 13. We weten dat door het wonder van het kruis onze oude mens, de slaaf van de zonde, is gestorven. In de praktijk betekent dit dat je oude meester de zonde en nog wel is, maar dat jij in je oude staat als slaaf van de zonde met Christus bent gestorven en buiten zijn bereik bent gekomen. De oude meester, de zonde, is dus nog in leven, maar de slaaf is gestorven, waardoor de zonde geen macht meer over jou heeft. Paulus schrijft in Romeinen 6 dat Jezus is gestorven zodat jij niet langer een slaaf van de zonde zou zijn. Jezus stierf om een einde te maken aan de macht van de zonde, voor eens en voor altijd. Zo moet je ook jezelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. In Christus hoef je de zonde niet langer te laten heersen of toe te geven aan zondige begeerten. Romeinen 6, vers 6 en verder. Als Paulus spreekt over vrij van de zonde en dood voor de zonde, bedoelt hij dat jij je niet langer door slechte verlangens hoeft te laten leiden. Want de Heilige Geest, die nu in je woont, wil jou daarbij helpen. Aan de christenen in Filippi schreef Paulus dit. Want God is het die in jou werkzaam is en jou in staat stelt te willen en te doen wat in overeenstemming is met zijn plan. Hou daarbij vast aan de boodschap die leven brengt. Filippenzen 2, vers 13 en 16. De Heilige Geest in jou geeft je de kracht om nee te zeggen tegen de zonde. Zonder de kracht van Gods Geest word je opnieuw slachtoffer van de oude meester en verval je weer in je oude zondige levenspatronen. Dus blijf in Hem.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
5: De gospelzender van Nederland. God Radio.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
6: Legende van twee monniken. Die zeiden tegen elkaar: wie van ons het eerste doodgaat, moet even terugkomen en de ander iets vertellen van hoe het daar in de hemel is. Eentje stierf en kwam de volgende dag naar de andere en zei twee woorden: totaliter aliter. Totaal anders. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. Als je dan nou zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Totaliter aliter. Totaal anders. Ja, de Bijbel zegt het ook, wat geen oog ooit gezien heeft en geen oor heeft gehoord, wat in het hart van de mens nooit is opgekomen, dat heeft God bereid voor die hem liefhebben. Bent u bang voor de dood? Dat is helemaal niet zo'n gekke vraag. De Bijbel zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en dan te oordeel. Dus als u nu zeker weet dat het komt, nou, dan is het ook niet zo gek om je een beetje klaar te maken. Ik ben niet bang voor de dood. Hoe weet je dat nou, zou je zeggen? Wacht maar tot het zover is, dan zul je pas zien of je bang bent of niet. Ja, ik ken de dood. Ik heb hem in de ogen gezien, niet af en toe, maar een paar maanden lang, toen ik in een concentratiekamp in een barak was die uitzicht had op het crematorium. En elke dag werden er zo'n 600 lichamen verbrand. Gestorven gevangenen. Gedode gevangenen. Als ik dan de rook zag uit de schoorsteen van het crematorium, dan vroeg ik mezelf soms af: wanneer zal het jouw tijd zijn om vermoord te worden? Ik wist niet vooruit dat een paar weken voor de gevangenen van mijn leeftijd gedood zouden worden, ik door een wonder op vrije voeten zou komen. Weet je, toen merkte ik dat ik niet bang was. Misschien zegt u, wat een moed. Maar dat was het niet. Het was de Heer Jezus die me die zekerheid gaf. Dood, waar is je schrik? Hel, waar is je overwinning? Ik dank God voor de overwinning van den Heer Jezus Christus. Ik wist dat plusminus 2000 jaar geleden de Heer Jezus mijn zonde gedragen heeft en toegezegd heeft: het is volbracht. Daar aan dat kruis was het antwoord. En de Bijbel zegt het zo duidelijk: als we onze zonde belijden, Hij is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. En het bloed van Jezus maakt ons rein van alle zonden. Geloof in den Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Jaren geleden vertelde ik op een meisjesclub over het gericht van God. Het ging over Romeinen 8, vers 34. Dat Jezus onze rechter is die beschuldigt, veroordeelt. Hij, de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, maar ook die voor ons pleit. Pietje Stevens, ze had een bocheltje en was een bijzonder lief meisje, had bezorgd zitten kijken. Oh, zo'n rechtsgeding. En daar kwam je dan maar, of je het wilde of niet. Ineens klaarde haar gezicht op. Oh, wat fijn, zei ze. Onze rechter is tegelijk onze advocaat. Hij, de rechter ter rechterhand Gods, die ook voor ons pleit. Wat een opluchting. Het was niet lang daarna dat ik Pietje bezocht in het ziekenhuis. Ik zal nooit vergeten. Ze was stervend. Ik kon haar nog bereiken. Pietje, weet je dat de rechter ook de advocaat is? En ze fluisterde, dank u, Jezus. Ja, de Bijbel zegt, het loon dat de zonde geeft is de dood. Maar de genade die God schenkt is het eeuwige leven in den Heer Jezus Christus. Toen ik zo naar die Pietje Stevens keek, toen ze gestorven was, toen kwam er zo'n gedicht in mijn herinnering. Je bent niet dood. De Heer heeft je geroepen bij hem te wonen. In zijn glanzend huis. Je hoeft geen rust en vrede meer te zoeken. Je hebt ze nu. Want je bent veilig thuis. Je bent niet dood. Je mag voor eeuwig leven. Je bent verlost van onvolkomenheid, van pijn en van verdriet. God zal je geven een onbegrensd geluk in onbegrensde tijd. Je bent niet dood. Maar ach, ik zal je missen zoals een mens de meest geliefde mist. De jaren van geluk zijn nooit meer uit te wissen. En ik geloof God heeft zich niet vergist. Zeg, is het in orde met u die dit hoorde? Kent u dan Heer Jezus? Hebt u hem al gevraagd in uw hart te wonen? Hebt u vergeving gevraagd voor uw zonde en toen gezegd, dank u Jezus dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dank u dat ik vergeving heb. Dan kunt u ook zeggen, dank u dat u de rechter, maar ook mijn advocaat zult zijn. Jezus zegt, kom tot mij allen. En daar hoort u ook bij. O Heer Jezus, we danken u dat u zo'n grote liefde hebt. En dat we allemaal bij hem mogen komen. Dank u dat u het deed aan het kruis. En dat u het doen zult als rechter en advocaat. Halleluja, wat een heiland. Amen.
7: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
5: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen. Mijn naam is Kees Floorsen. Het onderwerp van deze dag is zucht je, huil je om al deze gruwelen.
2: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it you in three words. God is faithful.
0: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
1: We hebben gesproken vanuit Ezechiël 8, waarin God aan Ezechiël zicht geeft op wat er in de tempel gebeurde. Nu gaan we door naar hoofdstuk 9, vers 1 tot 11, en daar zien we het oordeel. Daarna riep hij, ten aanhoren van mij met luide stem, kom naar voren, u die de stad gaat straffen, ieder met zijn verdelgingswapen in zijn hand. En zie, 6 mannen kwamen vanuit de richting van de bovenpoort die naar het noorden gekeerd is. Ieder met zijn vernietigingswapen in zijn hand. 1 man in hun midden was gekleed in linnen met een schrijverskoker aan zijn middel. Toen kwamen ze binnen en gingen naast het koperaltaar staan. De heerlijkheid van de God van Israël verhief zich van boven de gerub waarop hij rustte naar de drempel van het huis. En hij riep naar de man die in linnen gekleed was, die de schrijverskoker aan zijn middel had. En de Heer zei tegen hem, trek midden door de stad, midden door Jeruzalem, en zet een merkteken op de voorhoofden van de mannen die zuchten en kermen over al de gruweldaden die in het midden ervan gedaan worden. Maar tegen die andere mannen zei hij, ten aanhoren van mij, trek achter hem aan door de stad en dood, ontziet niemand en heb geen medelijden. Dood ouderen, jonge mannen en meisjes, kleine kinderen en vrouwen, om hen te gronden te richten. Raak echter niemand aan op wie het merkteken is. Begin vanuit mijn heiligdom. Toen begonnen ze bij de oudere mannen die zich voor het huis bevonden. Hij zei tegen hen, verontreinigd het huis, vul de voorhoven met gesneuvelden, ga naar buiten. Toen gingen ze naar buiten en ze sloegen toe in de stad. En het gebeurde, terwijl zij toesloegen, dat ik alleen achterbleef. Toen wierp ik mij met mijn gezicht ter aarde en riep, ach heren, heren, gaat u heel het overblijfsel van Israël te gronden richten door uw grimmigheid over Jeruzalem uit te storten? Toen zei hij tegen mij, de ongerechtigheid van het huis van Israël en het huis van Juda is buitengewoon groot. Het land is vol bloed en de stad vol buiging van het recht, want zij zeggen, de Heer heeft het land verlaten en de Heer ziet het niet. Daarom zal ik ook niemand ontzien en ik zal geen medelijden hebben. Ik zal hun weg op hun eigen hoofd doen neerkomen. En zie, de man die in linnen gekleed was, aan wiens middel de schrijverskoker hing, kwam verslag uitbrengen en zei, ik heb gedaan zoals u mij geboden had. Ik geloof dat dit heel relevant is voor de westerse wereld. En ik geloof dat de kerk, die zichtbare kerk, de belijdende christelijke kerk, evenzeer geïnfiltreerd is door geestelijke veiligheid en gruwelen als de tempel van Jahwe in de tijd van Ezechiël. Ik verwacht niet, de ik is Derek Prince, dat je me om deze vaststelling leuk zult vinden. Maar de voorhoede van deze beweging wordt geleid door mensen die de Bijbelse moraliteit en zedelijkheid buiten en binnen de kerk overboord hebben gegooid. En niet verontschuldigend, maar ermee opscheppend en pronkend op een agressieve manier en een aanmaterende toon. En dit zijn mensen die nu echt bijna een beslissende invloed hebben op de gevestigde kerken op plaatsen zoals de hoofden van verschillende denominaties, bisschoppen en anderen, in de seminaries en theologische colleges aan de belangrijkste universiteiten van deze landen. Het gebeurt openlijk en klaarblijkelijk zonder enige schaamte. Ik ga geen feiten en namen noemen. Maar dit gedachtegoed infiltreert de hoogste niveaus van het burgerlijke bestuur en van de kerkelijke autoriteit. Laat me je even een kort voorbeeld geven. Een opmerkelijke bron komt uit een wetenschappelijke Britse publicatie. Dat wordt uitgegeven door de Universiteit van Sheffield. En die stond ooit bekend om zijn conservatieve evangelische neigingen. De toenmalige redacteur publiceerde een artikel waarin hij de tekst van de Bijbel als hopeloos patriarchaal, vrouwenonvriendelijk en hiërarchisch benoemd. Hij vond dat alle pogingen om deze teksten te redden door tussen de regels een soort zuiver egalitarisme te herstellen, vrij ongeloofwaardig, maar ongetwijfeld terecht. Hij laat de lezer achter met wat hij als de meest geschikte strategie beschouwt: verzet tegen de waarheid van de schrift. Zo'n weerstand zou volgens hem de vorm aannemen van een tegenlezing, waarbij de tekst uitdagend tegen de stroom in wordt gelezen. Volgens zijn interpretatie zou de slang uit Genesis 1 als bevrijder gezien kunnen worden. Eva als heldin in haar voortdurende zoektocht naar wijsheid, en de Heer God als een jaloerse tiran die zich alleen maar bezighoudt met het behoud van zijn eigen voorrechten. Eigenlijk, om het zo te zeggen, God wordt gecast in de rol van Satan en Satan in de rol van God. Dus als ik terugdenk aan Ezechiël en de 70 oudsten die de demonische uitingen op de muren aanbidden, een heel levendig beeld geeft van wat er nu gebeurt. Er is maar één soort persoon die gespaard zal blijven van Gods oordeel volgens dit. Degene die zuchten en huilen om de gruwelen die worden aangericht. Laat mij je dus een eerlijke en persoonlijke vraag stellen. Kom jij in de aanmerking? Zucht je en huil je om al deze gruwelen?
0: En dan nu de proclamatie van deze week.
3: Guess how we're going to begin.
4: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
3: With a proclamation.
4: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
5: Ik ben aanvaard en geliefd. God de Vader heeft mij aangenomen als zijn kind. Christus heeft mij aanvaard. En God heeft mij aanvaard in zijn geliefde Zoon. Ik mag al mijn zorgen bij God neerleggen, want Hij heeft hart voor mij. Jezus is met mij alle dagen, juist omdat Hij zelf, toen Hij op de proef werd gesteld, het lijden doorstaan heeft, kan Hij ieder die beproefd wordt bijstaan. God is vader van wezen en beschermer van weduwen. Hij geeft eenzamen een thuis en gevangenen vrijheid en voorspoed. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt zijn trouw. Ik ben van de Heer, zegt mijn hart. Hij blijft mijn hoop. Ik laat mij niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Ik heb lief, omdat God mij eerst heeft lief gehad. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
1: Laten we bidden. Trouwe, rechtvaardige, eeuwige God. Wij beseffen dat we als natie zondigen ten opzichte van u. Wij beseffen dat wij als kerk uw lichaam zondigen tegenover u. Wij vragen vergeving en willen ons meer en meer bewust zijn van onze opdracht in deze wereld. Uw koninkrijk komen en uw wil geschieden. In de hemel en ook op deze aarde. Wij buigen voor u en belijden. Jezus is Heer. Tot eer en glorie van de Vader. Amen.
6: Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt. En bij bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot Hem.
2: And I want you to know God loves you.
6: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
2: He's never given up on you. You understand?
6: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
2: You may have given up on him, but he has never given up on you.
6: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
2: Thank you, Lord.
6: Dank u, Heer.
2: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
6: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
2: Praying to Jesus, not to me.
6: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
2: I'll give you the words. You say them after me.
6: Ik geef je de woorden. Jij bidt me na.
2: Lord Jesus, I'm sorry.
6: Heere Jezus, het spijt me.
2: That I turned my back on you.
6: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
2: And went my own way.
6: En mijn eigen weg ben gegaan.
2: Tonight I repent.
6: Vandaag bekeer ik me.
2: I turn back to you.
6: Ik keer terug tot u.
2: I submit myself to you.
6: Ik onderwerp mijzelf aan u.
2: And I ask you to have your way in my life.
6: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
2: Take me as I am.
6: Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: I want you to say those last words again. Take me as I am.
6: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
2: And make me what you want me to be.
6: En maak me wat u van mij wil maken.
2: In the name of Jesus.
6: In de naam van Jezus.
2: Amen.
6: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085-005-1049. Dat is 085-005-1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt. Maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.nl.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw. Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar dus ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.

0: Mazzeltof! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij neervormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Counting down.
4: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst.
3: Top 33.
4: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
5: 24 uur per dag het geluid van hoop.
6: Dit is God Radio.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Nog miljoenen mensen in Senegal moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog.
3: Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via god.radio.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt. De test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws. Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives, so check it out, the Gospel Truth on God Radio there in

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: aanbod voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit. Publieke themakanalen krijgen miljoenen om in de lucht te blijven. Maar God Radio bestaat dankzij vrijwillige steun. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Lord, why did you come?
8: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
10: Nu te zien op New Faith Network.
11: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
12: Apparently the best writing comes straight from the heart.
13: So what's in your heart?
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: en zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld. Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
3: God Radio, het geluid van hoop.
4: In Psalms it says, only ask, and I'll give the nations to you as your inheritance. Lord, we ask for the nations.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3xM bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xM.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
7: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
8: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltovreizen.nl.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend. Wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook Gods engelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Counting down!
10: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment. Allemaal in één grote hitlijst.
9: Top 33!
10: Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
11: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing. Vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
8: Benieuwd naar Caris Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Caris Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds. Inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School. Zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via carisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
9: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
3: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.
4: Dit is God Radio.

0: baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
1: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
2: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
3: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
6: Holy, holy, holy, you Lord.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship. Just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

hoop niet dat je heel erg gesmolten bent. Maar ja, dat is aan deze kant wel een klein beetje het geval, hoor. Het is echt de zomerradio met zomerse temperaturen, zeg maar. Dat was Tiki Lau met Spirit Breakout. En die kwam je vorige week ook al tegen in de christelijke top 33. Nieuw winnen op nummer 17. Maar in de christelijke EDM top 12 staat hij deze maand gewoon helemaal bovenaan. Op nummer 1. En ik vind dat nog steeds mooi dat we met die lijst veel breder kijken dan alleen naar eigenlijk ja, wat traditioneel op christelijke radio wordt gedraaid. Pop, rock, hip-hop, worship, dance. Als er mensen massaal naar luisteren, dan hoort het er dus gewoon bij. Ja, dat vind ik dan wel. De complete lijst van augustus vind je trouwens op christelijke top 33.

beste hits van dit moment. Noem het maar op, christelijketop33.nl. Van harte welkom in de weekendshow. Wij gaan door met nog zo'n nieuwe binnenkomer uit de top 33. Een heel jong mannetje, ja, een tiener gewoon nog. Tate Butts met My Defender. En daarna nieuwe muziek van Sydney Alexander, Something Good.

Dit is de weekendshow op God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Sydney Alexander met Something Good hoorde je zojuist voorbij komen. En we blijven nog even in de muziek die vorige week tijdens de christelijke top 33 voorbij kwam. Want er staan er nu twee achter elkaar klaar. Lana Crawford kwam met Living Room Floor. Living Room Floor, zo ja, even goed zeggen. Die kwam nieuw binnen op nummer 27. En Micah Tyler vinden we met Perfectly deze maand op nummer 30. En daarna gaan we naar een band waar we de afgelopen weken nogal wat aandacht aan hebben besteed. 363. Na bijna 11 jaar is er weer een volledig nieuw studioalbum, Voyage. En Seeker is één van die 10 tracks daarop. Op christelijketop33.nl staat inmiddels ook een uitgebreid achtergrondverhaal over de terugkeer van John Ellis en 363. Maar nu is het Lana Crawford.

363 met Seeker. Wat ik bijzonder vind aan die terugkeer is dat het niet voelt alsof John Ellis probeert om 363 uit de mottenballen te halen en nog één keer het oude kunstje te doen. Dat had heel makkelijk geweest overigens. Gewoon de gitaar weer oppikken en verder gaan. Voyage gaat juist over wat er in die tussenliggende jaren is gebeurd. En dat heb je vorige week ook kunnen horen in het interview wat ik met hem had. Uitputting, geloofsvragen, afstand nemen en uiteindelijk opnieuw ontdekken waar het allemaal om begonnen was. Dat hele verhaal kun je ook lezen op christelijketop33.nl. En muzikaal schakelen we nu behoorlijk eigenlijk 363 eruit. En hiphop erin. Ja, Hulvey samen met Connor Price. Leuk achternaam trouwens. En Automatic, die stond vorige week ook in de top 33. Deze maand staan ze op 32, om heel precies te zijn. Daarna Andrew Rip en Jervis Campbell met Hold Me Up.

Door de muziek van Andrew Rip en Jervis Campbell, Hold Me Up in de weekendshow op God Radio. En even terug naar die lijsten van vorige week, want naast de grote top 33 hebben we natuurlijk ook de tip 12. De platen waarvan we denken, of beter gezegd waarvan de cijfers beginnen te vertellen, dat ze onderweg zijn richting de hoofdlijst. Praise Panda staat daar deze maand op nummer 6 met Your Love. Vorige maand nog nummer 2, dus hij zakt wel iets, maar hij blijft nadrukkelijk in beeld. Je vindt die tip 12, zo heet hij eigenlijk, de top 33 en de aparte EDM, de Nederlandse en de praise en poplijsten, allemaal op www.christelijketop33.nl. Go check that out. Nu eerst Praise Panda, daarna...

0: be praying.
1: Dave Turner met Somebody's Praying. Je hoorde hem zojuist in de weekendshow op Galt Radio. Ja, waar anders? En als je vorige week naar de top 33 hebt geluisterd, dan weet je dat Joshua Queen momenteel behoorlijk stevig vertegenwoordigd is. Demons staat deze maand op nummer 2. Maar ook de plaat die ik nu voor je klaar heb staan, doet het uitstekend gewoon. Make Heaven Crowded staat op nummer 7. En dat is precies waarom ik het leuk vind om zo'n lijst een week later niet meteen weer in een la te stoppen. Het vertelt ons welke platen op dit moment werkelijk leven. En die kunnen we dan vervolgens natuurlijk gewoon tegenkomen in de weekendshow. Ja, doe eens gek. De hele lijst kun je overigens nog eens even terugkijken, als je dat zou willen, op www.christelijketop33.nl. Joshua Queen dus, en daarna Lunexus met Never Be.

Als ik heel eerlijk ben, hè, en ja, dat ben ik af en toe, dan is dit toch wel een van mijn favoriete EDM-nummers, hoor. Lunexus met Never Be op God Radio. Wij gaan richting het laatste stukje van dit uur. En ik heb nog twee mooie samenwerkingen voor je. Eerst Phil Wickham, en die werkt dan weer samen met Kane. En dan heb je een plaatje dat heet God Is Good. En die versie verscheen eerder dit jaar en staat ook op de uitgebreide editie van Wickham's Song of the Saints. Ja, dat is een album. Voor het geval dat je het mocht afvragen. Daarna sluiten Zach Williams en Ben Fuller aan met Wait For Me. Die laatste hoorde je vorige week ook nog in de christelijke top 33. Drie plaatsen omhoog en deze week op nummer 21. Deze maand, sorry, ik moet even wennen aan het feit dat het geen wekelijkse lijst meer is. Deze maand op nummer 21 dus. Dus als je na deze weekendshow nog even wilt neuzen door alles wat er momenteel gebeurt in de christelijke muziek, christelijke top 33.nl. Niet alleen de lijsten, maar inmiddels ook nieuws- en achtergrondverhalen.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What did he do?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
12: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

Wederom een hele goede middag en van harte welkom terug in de weekendshow. Het nieuws is zojuist achter de rug en het tweede uur is van start gegaan. KB, een no big deal met God a Reason. Vorige week hoorde je hem natuurlijk ook nog in de christelijke top 33. En daar staat hij deze maand stabiel op nummer 20. Maar degene die nu komt, die doet het eigenlijk nog een stuk beter. Ja, Forrest Frank kwam met Two Step The Enemy rechtstreeks binnen op nummer 6. En dat zegt wel iets over hoe snel nieuwe muziek tegenwoordig kan bewegen. Je hoeft niet eerst maandenlang ergens onderaan te bungelen voordat een plaat groot kan zijn. Nee, de actuele lijst vind je trouwens nog steeds terug op christelijketop33.nl. Ja, ik blijf het maar even noemen. Forrest Frank dus, Two Step The Enemy. En daarna H&G10 met

LNG10. Ja, je zal het vast op een bepaalde manier uitspreken, maar ik heb geen idee hoe. Dus ja, ik noem het maar gewoon met de letters. Ja, hold me op, hoorde je juist in de weekendshow dus. En nu krijgen we 3 platen waarbij ik toch weer even terug moet naar die top 33 van vorige week hoor. John Reddick staat met Holding On en Praise God deze maand op nummer 22. Daarna Elevation Rhythm en die zitten echt in een, ja, een totaal andere categorie. Thank God I'm Free staat op nummer 4, terwijl Washed zelfs op nummer 1 staat in de maand augustus. Ja, deze maand dus. 2 tracks in de top 4 dus. En daarna Sarah Reeves met Overnight Success. Die staat nog net buiten de hoofdlijst, maar inmiddels wel op nummer 2 in de christelijke top 12. En dat begint dus behoorlijk aan die deur te kloppen. I've been

soms heb je van die platen, ja hoe zal ik het zeggen? Die zijn ontzettend goed. Ze klinken lekker, ze zijn leuk. Maar ze vallen net buiten die top 33, zeg maar. Waardoor ik ze toch niet in die lijst kan zetten. Sarah Reeves is er daar eentje van. Overnight Success. Nummer 2 in de tip 12 op dit moment. Dus eentje om de komende maand heel goed in de gaten te houden. Laat ik het zo zeggen. De streams doen het overigens wel een stukje beter. Dus het zou zomaar kunnen dat ze komende maand wel in de top 33 gaat verschijnen. Alle lijsten kun je trouwens bekijken via christelijketop33.nl. En daar vind je tegenwoordig ook het laatste christelijke muzieknieuws bij. Wij gaan door met Matt Maher en Gonna Be Alright. Daarna krijg je een van de grootste cijfers uit de top 33 van augustus. Dex stond vorige maand nog op 28 en schiet deze maand 19 plaatsen omhoog naar nummer 9 met God Can You Hear Me. Een titel die meteen duidelijk maakt dat dit niet bepaald een oppervlakkig liedje is. Maar eerst, Matt Maher.

Alex, God, can you hear me? Van 28 naar 9 in de christelijke top 3 letter van vorige week. Tenminste, van deze maand, die vorige week is uitgezonden. Ja, zo moet ik hem zeggen. En ik vind dat persoonlijk een van de interessantste platen in de lijst, als ik heel eerlijk moet zijn. Want juist omdat hij niet klinkt als het standaardplaatje dat mensen soms bij, ja, christelijke muziek hebben. Het is rauw, het stelt vragen en het klinkt alsof iemand, als iemand die daadwerkelijk tegen God praat vanuit, ja, waar hij zit, zeg maar. En ook dat hoort wat mij betreft gewoon thuis op christelijke radio. We gaan door met God's Warrior en Open Eyes. Daarna Ann Wilson met, samen doen ze dat met Cole Swindle. Ja, nou ja, goed. Leuke tongbreker. Nou ja, goed, niet helemaal. Cole Swindle. Ja, zie je wel. Lukt me wel. Still Duke steeg deze maand 3 plaatsen en staat op nummer 33 in de top 33.

Johnson en Cole Swindle met Still Do. En we blijven nog eventjes bij de christelijke top 33, want We The Kingdom staat er deze maand ook in met hun nummer Rescue Me. Wel eentje die terrein verliest, dat moeten we er dan wel weer eerlijk bij zeggen. Van nummer 18 naar nummer 25 gingen ze deze maand. En dat is natuurlijk ook onderdeel van een hitlijst. Ja, niet iedere plaat kan alleen maar omhoog. Nieuwe releases komen binnen, andere nummers die krijgen meer streams. En zo ja, blijft die lijst gewoon bewegen, zeg maar. Ja. Op christelijke top33.nl kun je die beweging iedere maand helemaal terugzien. Daarna heb ik Bunray voor je. Time to Rise staat deze maand op nummer 12 in de tip 12. Eerst gaan we We The Kingdom draaien met een prachtig nummer, Rescue Me.

naar het einde van het uur. Ja, zo gaat dat soms, hè. De tijd vliegt. De tijd vliegt. Bon Ray hoorde je zojuist met Time to Rise. En Time to Rise, dat betekent soms ook dat je moet opstaan en even de deur moet open doen voor de reclame en de nieuws. Ja, dat ga ik zo meteen overigens even doen. Time to Rise is overigens nummer 12 in de christelijke tip 12 van augustus. En voor het laatste blok van dit uur hebben we nog twee namen die je vorige week ook in de top 33 voorbij hoorden komen. Bailey Zimmerman en Brandon Lake zijn er daar eentje van. Dat zijn eigenlijk de grote winnaars met Just Believe. Gaan maar liefst 18 plaatsen omhoog, van 29 naar 11. Daarna For King & Country met Miracle. Die gaat juist de andere kant op en zakt van 11 naar 28. Ja, ook dat gebeurt. En daarom, daarmee zie je waarom zo'n maandelijkse lijst gewoon interessant blijft, zeg maar. Eén momentopname zegt helemaal niks, maar de beweging vertelt uiteindelijk wel het verhaal. Alles nog eens rustig bekijken kan op www.christelijketop33.nl. Ik blijf het gewoon net zo lang zeggen totdat je naar die site gaat. Nu Bailey Zimmerman en Brandon Lake, Just Believe.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
6: And just when it seems impossible to hold out, that's the time to hold out. Don't give in. Don't give up. God is faithful.
3: Hij wordt door velen gezien als een van Gods generaals van de vorige eeuw. Derek Prince was een pionier, een bijbelleraar met uitzonderlijke helderheid. Een man die wereldwijd miljoenen mensen heeft toegerust in geloof, gebed, geestelijke strijd, bevrijding en gehoorzaamheid aan Jezus Christus. Al meer dan 20 jaar is hij bij de Heer, maar zijn onderwijs spreekt nog altijd. Daarom hoor je iedere werkdag op God Radio het bijbelonderwijs van Derek Prince in het Nederlands. Luister iedere werkdag tussen 8:30 en 9:00 naar Derek Prince Ministries Nederland. Hier op God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

terug in het derde en tevens laatste uur van de weekendshow. Ja, het is buiten ontiegelijk warm. Het moet wel 50 graden zijn, denk ik. De mussen vallen van het dak. En ja, wij zitten er maar een beetje ineengezakt. Wij, onszelf zo rustig mogelijk houdend. Om niet te bezwijken onder de hevige temperaturen, zeg maar. Ja, sommige mensen denken van, mag, wat stel jij nou toch eraan, joh? Ja, dan moet je de airco eens uitzetten, hè? Voel eens even wat wij voelen, zeg maar. Goed, Hulvi met Dave hoorde je aan het begin van het laatste uur van de weekendshow op Gaz Radio. En ja,

shine for my whole lifetime. Spoon

Damon Miles en Alice Andrew met Born to Shine hoorde je juist in de weekendshow op God Radio. En als je dat hoort, dan is jouw weekend, als het goed is, begonnen. En als het niet goed is, ja, dan zou ik toch een andere baan gaan zoeken. Ja. Goed, dat gezegd hebbende, voordat we straks wat dieper het verhaal induiken, eerst gewoon even weer wat muziek. Matthew West met Good, daarna Torren Wells en What a Miracle Feels Like. En vervolgens wordt het tempo toch nog een klein stukje opgeschroefd met MC Nice en Move a Little. Drie totaal verschillende geluiden, maar dat is precies waarom ik christelijke muziek anno 2026 veel interessanter vind dan het veilige midden wat het soms jarenlang is geweest. Hè? Ja, waar we in zijn vastgezet, zeg maar. Pop, soul, gospel, hip-hop, dance. Het hoeft echt niet allemaal meer hetzelfde te klinken.

dat is totaal anders dan je eigenlijk in de... Ja, in het veilige midden van de christelijke radio gewend bent. Maar nog steeds behoort het toch tot de christelijke muziek, zeg maar. En het draagt een boodschap. Dus ja, why not? Ik zei het eerder al, achter de schermen van de christelijke muziekindustrie is lang niet alles zo mooi als het op het podium lijkt. Neem bijvoorbeeld de Newsboys. Jarenlang een van de grootste namen in de christelijke muziek, met Michael Tate als het gezicht van de band. Ja, vorig jaar kwam naar buiten dat hij jarenlang een dubbel leven had geleid. Tate herkent zelfs langdurig cocaïne- en alcoholmisbruik en ja, ongewenst seksueel gedrag. En daarna kwam misschien wel de ongemakkelijkste vraag. Hoeveel mensen om hem heen wisten dat er iets ernstig mis was? En waarom werd er niet eerder ingegrepen? Nou, dat hele verhaal en wat het zegt over de cultuur achter de christelijke muziek, dat lees je dus op www.christelijketop33.nl. Wij gaan naar Jamie McDonald met Ain't No Way, daarna Elevation Worship en Channel.

0: Elevation Worship met Chandler Moore en Hallelujah. Die staat deze maand trouwens op nummer 2 in de Christelijke Praise and Worship Top 12. De complete lijst vind je natuurlijk op christelijketop33.nl. Goed, nog even terug waar we het net nog even over hadden. Namelijk de christelijke muziekindustrie en dat het daar ook nog wel eens fout wil gaan. Het gevaar ontstaat volgens mij wanneer we een christelijk artiest bijna automatisch gaan verwarren met een geestelijk voorbeeld. Een goede song maakt iemand nog niet geestelijk gezond. Nee, een podium maakt iemand niet integer. En succes is al helemaal geen bewijs van Gods goedkeuring over alles wat er achter de schermen gebeurt. Juist een christelijke industrie zou ruimte moeten hebben voor waarheid, correctie en verantwoordelijkheid. Ook wanneer dat commercieel pijn doet. Anders wordt het geestelijke taal aan de voorkant en gewoon showbusiness aan de achterkant. God's Jam nu met Heaven in My Veins, daarna Franny Cash en Jesus All Along.
1: God Radio staat aan.

Jesus All Along. Je luisterde naar Franny Cash in de weekendshow op Galt Radio. En dan komen we bij iemand die het probleem van een totaal andere kant heeft meegemaakt. En met het probleem bedoel ik natuurlijk de christelijke muziekindustrie. Ja, waar we dit uur toch nog eventjes een klein beetje op ingraven. John Miles van 363. Vorige week had ik een uitgebreid gesprek met hem. Geen groot schandaal had hij. Hij had geen dubbelleven. Maar een artiest die door het voortdurende reizen, de druk en zijn ervaringen binnen de christelijke, de Amerikaanse christelijke muziekindustrie, uiteindelijk zo uitgeput en teleurgesteld raakte dat zelfs zijn geloof eronder begon te bezwijken. En Ellis beschrijft een wereld waarin achter geestelijke woorden ook commerciële belangen en ongezonde machtsverhoudingen kunnen zitten. En dat vind ik heel belangrijk om te vertellen. Want christelijke muziek hoeft niet minder professioneel te worden. Integendeel. Maar misschien moet het wel iets menselijker, eerlijker en vooral werkelijk christelijker worden achter de schermen. Het volledige verhaal van John Ellis staat op christelijketop33.nl. Eerst Kane met Living Water, daarna 363 zelf met Voyage. Die staat deze week op nummer 7 in de Tip 12.

zo komen we alweer helemaal aan het einde van de weekendshow van deze week. Ja, deze hele warme week. 363 met Voyage Audio, dat is de plaat waarmee ze zojuist zijn teruggekeerd. De band 363 uit het prachtige Zuid-Afrika. En misschien is dat wel een hele goede plaat om dit onderwerp ook mee af te sluiten. Met dit onderwerp bedoel ik dan de christelijke muziekindustrie, waar ik dit uur even het een en ander over liet vallen, zeg maar. Want het verhaal van John Ellis eindigde niet met boehoe, christelijke muziek heeft mij beschadigd, dus weg ermee. Nee, hij is terug. Maar anders. Na jaren van afstand, vragen en herstel maakt 363, ja, doen we praten dan, maken ze opnieuw muziek zonder simpelweg te proberen het oude succes opnieuw te creëren. Voyage is juist het resultaat van die hele reis. Ik vind het een prachtige plaat, een prachtig resultaat ook vooral. En misschien zit daar ook de hoop voor die industrie. Niet doen alsof er niets gebeurd is. Gewoon alsjeblieft niet doen. Niet het christelijke merk beschermen ten koste van mensen. Maar waarheid toelaten, fouten benoemen en opnieuw bepalen waarom je überhaupt muziek maakt. Op christelijke top 33.nl vind je zowel het verhaal van 363 als het uitgebreide artikel over The Newsboys. Ja, want daar is wat nieuws over. De eerste zanger van The Newsboys heeft namelijk een boek geschreven over zijn journey. Zijn weg bij The Newsboys. En dat lijkt heel erg veel op dat van Michael Tate, als ik het eerlijk mag zeggen. Daarover lees je dus meer op christelijketop33.nl. Wij gaan naar de laatste twee van dit uur. Eerst Tasha Layton met Meet Me in the Valley en daarna Brandon Lake samen met Nick Jonas met The Author. Ik wens jou een prachtig weekend toe. Volgende week zijn we er weer en graag tot dan.

0: Mazzeltof. Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
8: Apparently the best writing comes straight from the heart.
9: So what's in your heart?
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: Christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
12: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
13: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.

Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent? Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert? Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen, of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid Hem om inzicht en oplossingen. Bid Hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij Hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
4: The Weekend Show. The Weekend Show.
5: Guard Radio. Je bent niet alleen.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden. En maak in 1 inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus. Met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven. En proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
3: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
4: Waar publieke zenders belastinggeld ontvangen, leeft God Radio van mensen die geloven in dit geluid. Zaai mee via God.radio.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Wie hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
7: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen: wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen: wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb jezelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
6: Counting down!
7: De christelijke top 33 keert terug. De 33 meest gestreamde en meest bekeken christelijke platen van dit moment, allemaal in één grote hitlijst. Iedere eerste vrijdag van de maand. Live tussen 3 en 6 uur in de weekendshow. Kijk snel op christelijketop33.nl.
8: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Vandaag lezen we een tekst uit Micha 2 vers 13. Daar staat: de doorbreker trekt voor hen op. Zij zullen doorbreken, door de poort trekken en daardoor naar buiten gaan. Hun koning gaat voor hen uit. De Heere gaat aan de spits. Ik herinner me dat we in Andalusia waren, in Spanje, toen we in een dorpje moesten stoppen voor een herder die zich met zijn kudde door de smalle steegjes een weg baande naar een groene weide. De belhamel liep voorop. Dat is een ram met een flinke bel om zijn nek. In ons taalgebruik is een belhamel een kwajongen die de boel op stelte zet. Oorspronkelijk is een belhamel de doorbreker van de kudde, die een weg baant door alle hindernissen heen. Micha is een boerenprofeet. Hij gebruikt het beeld van de belhamel om de komst van de Messias aan te kondigen. Want de kudde van God zit opgesloten. De schapen willen eruit. Ze springen en dringen, maar er is geen deur. Er is geen opening. Het is benauwd en ze verlangen naar vrijheid. Dan is daar de belhamel, de Messias. Als je aan het einde van je Latijn bent gekomen, komt de doorbreker die met zijn horens een bres in de omheining slaat. Je begrijpt, Jezus is onze doorbreker. Hij werd een van ons, geboren in een stal. Net als wij is hij in alle dingen verzocht geweest, zonder te zondigen. Hij baande de weg om jou in de ruimte te stellen. Om die weg te banen moest Jezus bloeden, lijden en sterven. Jesaja profeteerde in Jesaja 53 vers 7. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken. Als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Opgesloten in het graf brak Jezus op paasmorgen dwars door de dood heen. Hij overwon de vorst der duisternis. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Als je een geestelijke doorbraak nodig hebt en je vrijheid is je ontnomen, dan heb ik maar één advies. Ga achter de doorbreker aan.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Een nieuwe schepping. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping, zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 17. Als we met de Heer Jezus te maken hebben, dan is het niet een kwestie van halve maatregelen. Met oplappen komen we er niet. Maar dat hoeft ook niet. Als Hij ons vernieuwt, verlost, wordt dat niet een vlag die wappert op een vervallen huis, maar het is een nieuw huis. De Heer Jezus heeft ons macht gegeven kinderen Gods te worden. Een nieuwe schepping, een geheiligde, een heilige. Misschien zegt u, wacht even, dat gaat zomaar niet. We zijn toch onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad? Ja, dat is waar. Maar Christus maakt ons een nieuwe schepping. En het is heel gezond en nodig je zonde te zien. We moeten aan onze zonde ontdekt worden. Maar het is een truc van de duivel dat hij ons de gedachte heeft ingegeven dat het eigenlijk wel bijzonder vroom is als we diep gebukt gaan onder onze zonde. Kijk, het zondebesef is een overgangsfase die je nodig hebt in je geestelijk leven. Maar de duivel probeert het te maken tot een centrum, tot een valkuil met steile wanden. Ja, onze zonden zijn vele, maar aan het kruis is alles volbracht wat nodig was om ons te verlossen. Door een blik op het kruis is er leven en heil, daar is leven voor u en voor mij. Als we naar de Heer Jezus kijken, vergeten we alles. De heerlijke aanblik van zijn wezen. En dat is het geboorteuur van onze nieuwe mens. De nieuwe ogen moeten gaan zien. We zien andere dingen. Het nieuwe hart moet gaan kloppen. En het heeft een ander ritme. Toen Jezus' hart begon te slaan in dit erbarmelijke leven, nam het heelal de maatslag aan die door zijn bloed was aangegeven. Ga deze wereld eens teloor door wat wij met de hel verzonnen? God blijft de Satan één slag voor. Immanuel heeft overwonnen. Paulus noemt ons heiligen en huisgenoten Gods. En of dat nog niet genoeg is, een tempel voor de Heilige Geest. U zegt misschien, dat kan ook wel met een vergevorderde christen. Een hoogstaand kind Gods. Ja, die kunnen tempels van Gods geest zijn, maar ik. Laten we eens horen wat de Bijbel zegt. In Jesaja 57 vers 15 staat: zo zegt de hoge en verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de heilige is. In de hoge en in het heilige woon ik. En bij de verbrijzelde en nederige geest. Om de geest der nederige en het hart der verbrijzelde te doen.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why did you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
7: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
8: Wil jij je geloof verdiepen? De Bijbel op een praktische manier ontdekken en groeien in Gods woord? Kom dan zaterdag 29 augustus naar de open dag van Charis Bible College in Naarden. Ontdek hoe studenten leren, groeien en deel uitmaken van een hechte gemeenschap. En maak kennis met het levensveranderende onderwijs van Andrew Womack Ministries. We starten om 9 uur en sluiten af met een gratis lunch. Kom naar de open dag, zaterdag 29 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
10: Holy, holy, holy,
11: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives. And that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: I came to worship you. I came.

Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Oh, how we worship you.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: We love you, Lord. Oh, we love you.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
3: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
4: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: christelijke radio komt niet vanzelf tot stand. Help mee om God Radio hoorbaar te houden. Via god.radio/zaaimee.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
3: Benieuwd naar Charis Bible College of het onderwijs van Andrew Womack Ministries? Kom dan zaterdag 22 augustus naar de Summer School in Naarden en maak in één inspirerende dag kennis met het onderwijs, de visie en de gemeenschap achter beide bedieningen. Je ontvangt 3 lessen uit de Discipelschap Evangelisatiecursus, met daarnaast ruimte voor activatie, gebed, fellowship en ontmoeting. Ontdek hoe je je geloof praktisch kunt uitleven en proef wat Charis Bible College te bieden heeft. We starten in de middag en gaan door tot 8 uur 's avonds, inclusief een maaltijd. Kom naar de Summer School, zaterdag 22 augustus in Naarden. Meld je aan via charisbiblecollege.nl. We zien naar je uit.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst. En ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukkingen regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18, vers 21... dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.
7: The Weekend Show.
8: The Weekend Show.
9: Dit is Guard Radio.

0: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
1: Nog 3 miljard mensen moeten het evangelie horen. 3x M bereikt hen via social media en zet trainingen in voor blijvende geloofsgroei. Help mee het goede nieuws te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Help mee het goede nieuws in Senegal te brengen. Kijk snel op 3xm.nl. Elke stam, elke taal, elke natie.
2: Publieke zenders worden betaald uit belastinggeld. Maar God Radio klinkt dankzij mensen die vrijwillig meezaaien. Kijk op god.radio/zaaimee.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op Johan.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God. Want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving, herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why didn't you come?
5: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
7: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Levensveranderend studeren.